0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnozavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft

0: of tekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
1: En geniet.
2: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
3: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnozavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïense aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Vandaag praat de minister van Onderwijs met de vakbonden en ouderorganisaties. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. In de fabriek komen zo'n 500 mensen te werken. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder wegen. In Duitsland zijn 3 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De politie verrichtte invallen in Hagen en Unna na een tip van een inlichtingendienst. Dat meldt de Duitse krant Bild. De 33-jarige Duitser en 2 Syrische mannen van 20 en 24 jaar zouden online hebben gesproken over een mogelijke gewapende aanslag. Het is nog onduidelijk hoe concreet de plannen waren en of er ook wapens zijn gevonden. De brand in een bedrijfsgebouw in Almere is onder controle. De brandweer is nog bezig met nablusswerkzaamheden. De brand werd om 11 uur gisteravond gemeld en al snel opgeschaald naar zeer grote brand. Om 1 uur vannacht sloegen de vlammen nog uit het pand in het gebouw aan de Bolderweg op het industrieterrein De Vaart. De rook trok niet naar de omliggende woonwijk.

0: Rotbekin en Soldiers Who Wanna Be Heroes, liedje uit 1971. Toen stond het op de allereerste plaats op deze dag. Hè? Ja, moet je nagaan, 4 weken lang. Hè? Goedemorgen, het is vandaag vrijdag geworden. We zijn 2 oktober en ja, we zijn weer toe aan voor de wekker wakker. Ja, het was wel leuk. Ik zat gisteravond nog eventjes een beetje mee te genieten via een bepaalde appgroep. Niet nader te noemen, maar... Ja, dat was wel leuk. Ja, ik zou er eigenlijk ook heen moeten gaan. Maar ja, goed, ik kon niet helaas. Ik was verhinderd. Er werd namelijk gisteravond een bingo gehouden onder wat radiocollega's. En dat was op zich, als ik zo die appgroep bekijk met al die foto's, het was erg gezellig. Er waren ook lekkere hapjes aanwezig en zo, hè. En noem maar op. En wat me dan altijd verbaast, is dat, ja, natuurlijk, kijk, het gaat om de gezelligheid. Hè. Het gaat niet om de prijsjes en zo, hè. Nou ja, alhoewel, bij echte bingo's. Bij echte bingo's wel hoor. Als je dan bijvoorbeeld een kaartje koopt met getallen erop en je wint niks, ja, dan is het toch hard geld. Want zo'n kaart kost volgens mij iets van 5 euro. En dan ben je dat al sowieso al gauw kwijt. Dus het is soms in de bingozaal best wel oorlog van wie de eerste keer bingo heeft. Hè? Ja, dat weer wel. Maar dat was gisteravond dus niet het geval. Was onder wat radiocollega's werd er wat gebingo'd en gedaan. En dan zie je ook wel hoe mensen soms blij kunnen zijn met een simpel iets. Hè? Gewoon een simpel poppetje zie ik bijvoorbeeld voorbij komen. Die dan helemaal gekoesterd wordt en dan in de auto gezet wordt. Zo, hij gaat mee, mee naar het vakantieadres. En dan later volgt er nog een foto dat poppetje in de slaapkamer staat. En dan denk ik ook van, ja jongens, zo'n bingo, dat heeft toch wel wat cohesie, hè, met elkaar, hè? Ja. Maar ik denk, als er volgend jaar weer zo'n dag komt, hopelijk, dan ben ik er ook een keertje bij. Ik vind het ook wel een keer leuk, zo'n bingootje meemaken, hè? Ja. Dus vandaag. Goed, het is ook weer bingo hier, want het is vrijdag. En dat betekent dus dat het bijna weekend is, mensen.
1: Ik ben een gokker, mijn naam is Hein. Ik koop altijd loodjes per dozijn. Uit alle spelletjes doe ik mee, van kranten, radio en tv. En in mijn stamkroeg op de hoek, daar breng ik menig uurtje zoek met bingo. Vaste plaatsje heb ik daar, een kruk op het hoekje van de bar. Om 8 uur gaat het spel van start, de prijzen liggen op het biljart.

0: hand. Mijn nummers vallen stuk voor stuk. Ik moet gaan binnen, ik heb geluk. Mijn kaart is nu al bijna vol. Mijn hart, het slaat er van op hol. Jammer, maar zo is het spel. Alleen vervelend is het wel. Ik koop weer nieuwe bingo kaarten. Te winnen zijn twee mokka taarten. Hij gaat lekker, ik ga zo door. Nog maar één nummer en ik hoor.
1: Bingo!
0: Nee, hè?
2: Deze bingo is goed gekeurd.
0: Diezelfde vent weer van daarnet. Nou vindt

0: Ik heb prijs, bingo! Ik raak volledig van de wijs. De hele zaak geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken.
1: Ik gelijk in rondje dan met u afrekenen. Dat is 135 gulden drank.
0: Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek, ik had al 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al dat geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer mee. Ik ga naar huis toe, bekijk het met je bingo. Goedenavond.
1: Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè?
2: Bingo!
3: Bingo!
4: Erik op vrijdag. Erik van Vliet.

doet het altijd goed op feestjes, hè? Ja, de Flirts en Passions. Als je DJ bent en je hebt een feestje 's avonds, bijvoorbeeld met allerlei gangbare muziek, dan moet je deze tussendoor doen. Dan krijg je geheid reactie en zie je mensen op de dansvloer belanden. De Flirts hoorde je met Passion voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Goed, het is vandaag vrijdag. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, nou ja, het Nederlands elftal gisteren, hè? Oh, ze zijn ontsnapt aan een nederlaag. Ja, het was eerst 2-0, hè, want Griekenland was beter als Nederland. Nederland liet steekjes vallen. En in de tweede helft hebben de Nederlanders zich weer herpakt. Ja, toen werd het 2-2 door Van Dijk en door Reinders. En ja, Griekenland probeerde het natuurlijk nog wel, maar dat kwam er niet meer aan te pas. Nederland was tweede helft zeker beter. Eerste helft niet. Eerste helft was een gepruts en gedoe. En daarom scoorde Griekenland ook gelijk 2 doelpunten. Hè. Waren trouwens ook mooie goals, zo vond ik. Maar goed. Voor de Wekker Wakker, ja, de politie in het Verenigd Koninkrijk heeft nog niemand opgepakt, zou je zeggen. Maar dat is dus wel zo. Ze hebben al 2 personen opgepakt. De laatste is ook opgepakt op verdenking van het voorbereiden van terreurdaden bij een Britse luchtmachtbasis. De man met een Iraanse en Britse nationaliteit die werd in Londen gearresteerd. In hetzelfde gebied zijn ook 2 panden doorzocht. Ook is een andere Brit verhoord van 26 jaar. In de buurt van de basis werden zondag al 5 Britten opgepakt. Afgelopen maandag zijn ze op borgtocht vrijgelaten. Ja, de basis wordt gebruikt in de oorlog tegen Iran. Ja, de Britse premier die zei dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij het incident. Ja, de Verenigde Staten die hebben al eerder in die richting gewezen. Ja. En verder nog meer nieuws. De troon waar koning Willem-Alexander op zit, als hij de troonrede voorleest, die is even verhuisd. Die staat nu in Roermond. Ja, de koninklijke zetel die is uit de ridderzaal verwijderd. Want het Kuipershuis die neemt hem eventjes onder de hoede. De plek waar de troon in 1904 gemaakt werd. Hè? Ja. Nou ja, hij is niet helemaal meer origineel, want de troon is ook een keer gerenoveerd. Hij weegt 300 kilo. En men wil de troon er even weg hebben, omdat de binnenhof, het binnenhofgedeelte in de ridderzaal, die is door verbouwing even voorlopig niet in gebruik. Ja, de koning spreekt daarom sinds 2022 de leden van de Eerste en Tweede Kamer toe in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waar dan ook de troon staat. Ja. Ja, de bekende architect Kuipers, die heeft ooit de troon ontworpen in 1904 en ook laten bouwen. Nou ja, Kuipers is vooral bekend van het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. Ja, de architect was toen ook betrokken bij de renovatie van de ridderzaal. Hè? Dus ja, de bekende troon waar koning Willem-Alexander altijd op zit. En Maxima, neem ik aan dat die troon ook even weg is. Die zijn verhuisd naar de plek waar ze ooit gemaakt zijn.

0: zag hem gisteren voorbij komen in een appgroep. Ik dacht van, hé, even kijken wat voor liedje het is. Nou, lekker jongens. Zo in de ochtend kan dit ook wel. Die Amen van het album The Day The Angels Cried. Ja, hoorde je bij je voor de wekker wakker. Het liedje Nervous Breakdown, hè, op deze vrijdagochtend. Ja, even kijken naar de files. Nou ja, de A15 Rotterdam-Europoort bij de havens. Daar is het 10 minuten vertraging, vooral bij de Zurenhofbrug. En ook Dordrecht-Papendrecht bij de afrit Dordrecht Centrum en Papendrecht. Daar wordt aan de weg gewerkt. En een waarschuwing in het hele land, met uitzondering van het zuiden, komen mistbanken voor. Ja, vandaag wordt over het algemeen een zonnige dag. Er zijn wel wat stapelwolken. De temperatuur stijgt naar 19 tot 21 graden. Het blijft droog. We hebben te maken met een zuidwestenwind. Die is zwak tot matig. Ja, komend weekend, zaterdag bijvoorbeeld, een vooruitblikje. Opnieuw een droge dag met iets warmere temperaturen, 20 tot 22 graden. Dan zijn er ook wat stapelwolken en is er sluierbewolking. De westenwind is dan zwak tot matig. Vandaag dus ook een redelijke dag, hè?
1: Dit is de dagtopper.

het goede van een moeder is misschien wel, dacht ik laatst, dat ze er gewoon is. Snap je? Je moeder, je vader ook, maar je moeder, ze is er altijd. En je hoeft er verder niet zoveel meer, maar als je er nodig hebt, dan is ze daar. En als dat dan ineens wegvalt, dat is gewoon raar. Dat is het. Het is gewoon raar. Het is alsof iemand het dak van je huis aftrekt. En een huis zonder dak, dat is niks. En dat kan ik weten, want ik heb dus net een huis gekocht. Als er geen dak op zat, had ik het niet gekocht. Nee. En als ik heel eerlijk ben, dan achteraf gezien ben ik gewoon te weinig terug geweest naar mijn ouders. He, dat ik gewoon in Amsterdam bezig was met mezelf. En er waren maanden dat ik helemaal niet terug naar Brabant ging. We belden wel veel. Zeer regelmatig, een paar keer in de week. Maar we probeerden ook afspraken te maken. Mijn moeder was een echte planner. Zij belde meestal in maart op om te vragen of we eerste kerstdag bij hun kwamen eten. En ik heb dat ook. Geeft een soort houvast of zo. En dan belden ze op en dan zeiden ze van... Hey Henry, kom je van de week weer eens een keertje langs? Dat zou ik wel leuk vinden. Ik zei, ja, zeker. Super. Nou, wanneer kan het? Ja, hoe zit jij dit weekend? Ik zei, nou, dit weekend heb ik 4 koffieafspraken en op zondag een feestje. Dus dat is een beetje veel dan. Nee, dat moet je niet doen. Maar wat doen jullie de week daarna? Ja, dan gaan we bij Gonnie en Lambert eten. Dus dan kan het niet. Maar Henry, wat doe je met Pasen? Ik zei, ja, met Pasen gaan we naar een huisje. Oh, maar je hebt toch al een huisje? Nee, maar een ander huisje. Oh, nou, dat kan. Dat is prima. Zei, maar mam, wat doen jullie met Koningsdag? Ja, dan moet ons pap zingen met het koor. Ik zei, oh, dat is wel leuk. Kom je kijken. Nee. Nee. Maar wat doe je met Bevrijdingsdag? Ja, dan gaan we naar de Apenhul. Wat doe jij met Dierendag? Ja, dan gaan wij naar de Apenhul. Nou, Henry, weet je wat? Maakt niet uit. Komt wel een keer goed, jongen. Doe jij nou maar lekker je ding. En dan kom je maar een keer aan. Maar je komt wel goed. Hey. Ga je vandaag nog iets leuks doen, jongen? Nee, denk ik niet. Daar ga ik even lunchen. Een beetje bank hangen. Verder niks. Nee, we doen vandaag ook niks meer, hoor. Nee. Houden, jongen. Houden, hè. Tja. Als ik nu naar huis ga, naar de Keizerweg in Oorschot, dan zit mijn vader daar dus, Henk, ergens achter die deur. Een deur die ik zo goed ken, waar ik mijn hele jeugd lang in en uit ben gelopen, constant. Maar ik toch, desondanks, elk weekend weer stond te klooien met mijn sleutel om een mintgaatje te krijgen. Keilam, ladder zat, elke vrijdag, zaterdag en vaak op zondag. Dit was nog in de nasty 90's, hè. De tijd dat er nog geen rookverbod was in de horeca, geen alcoholverbod onder de 18. Bij mij stond ieder weekend de hele dorpskroeg vol met jongens en meisjes van 14, 15. In de ene hand biertje, in de andere slof sigaretten, slof in de fik. Biertje. Helemaal naar de get verdemmen, weet je wel. En dan kacheltje lam naar huis. Om 11:15. En dan stond ik daar zo. Te klooien bij die deur. Oh, een klein gaatje. Ik heb me nooit een klein gaatje. Die gaat nooit lukken. Godverdomme. Oh shit. Oh. Waarom lukt het nou niet? Hé, hey, ik heb godverdomme helemaal geen sleutel in mijn hand. Kut. En dan stond ik zo te klooien. En dan hing mijn moeder, die hing natuurlijk al lang en breed. Mijn moeder was heel lang en breed in die tijd. Woordgrap 2. Met je broer? Deze was wel leuk, hè? Stel ik je Limburgers. Maar ja, nog eentje, dan zijn we er vanaf. Dan hing mijn moeder al lang en breed uit het raam boven de voordeur naar mij te kijken. En dan liet ze mij nog 10 minuutjes aanklooien voordat ze zoiets riep als... Kijk, daar heb je hem ook weer. Hé, mam. Sst. Niet wakker worden. Ik kom zo snel mogelijk naar binnen. En maar klooien. Als ik nu naar huis ga, dan... Ik dacht laatst, waarom maakt ze sleutelgaten dan ook zo klein, trouwens? Waarom zo'n klein, piepklein gleufje? Dat is dan, waarom niet gewoon een keigroot gat in je deur, zo? Dikke sleutel erin, zo. Nou, zou ik je zeggen waarom. Heb je gewoon zo'n groot gat in je deur, kunnen inbrekers gewoon spullen van binnen pakken, weet je wel? Dat is helemaal geen goed idee, maar dat heel

te maken had. Hè? Pat Boone hoorde je van lang geleden bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het eerste uur hadden we al André van Duin, hè, met Bingo. Een hele andere versie natuurlijk. Goed, Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag vrijdag 2 oktober. We kijken even naar het nieuws vandaag. En er is het een en ander wel te melden. Ja, aanstaande woensdag dan zitten de vakbonden en de werkgevers voor het eerst sinds maanden weer met het kabinet aan tafel om te praten over de sociale zekerheid. En vooral over de toekomst ervan. Het kabinet heeft 6 organisaties uitgenodigd om woensdag naar het Catshuis te komen. Namens het kabinet komen onder andere premier Jette en 3 meest betrokken ministers van Sociale Zaken, van Werk en Participatie en Economische Zaken. Ja, de vakbonden FNV en CNV die komen ook naar Den Haag, zo laten de organisaties weten. Dus andere organisaties die zullen de uitnodiging ook accepteren. Ja, gisteravond de wedstrijd Nederland tegen Griekenland, of Griekenland-Nederland, hoe je het maar wil noemen. Nou ja, de bondscoach Hernandez die heeft volledig de schuld op zich genomen van de beroerde eerste helft. En die was inderdaad beroerd. Goeiedag, de eerste helft was heel slecht. En dat was mijn fout, zo zei de bondscoach van 3 miljoen. Nou, ik wil het er even bij zeggen, want las dat gisteren. Die man die verdient gewoon 3 miljoen euro, hè, op jaarbasis. Als hij trainer is van het Nederlands elftal. Hè? Hij komt in de top 10 voor. Hè? Ja, is niet een van de best betaalde bondscoaches. Nou ja, voor 3 miljoen jongens per jaar. Hè? Een beetje voetbal spelen. Wie wil dat dan niet? Nou ja, in elk geval over die wedstrijd van gisteren. Het is gelukkig nog 2-2 geworden. Want anders dan was het de eerste afgang voor de Spaanse bondscoach, hè, met zijn Nederlandse elftal. Hè. Goed, het is vandaag 2 oktober. Op deze dag in 1187. Sultan Saladin die verovert Jeruzalem op de kruisvaarders. En Hans Lippershey die presenteert de Nederlandse regering de nieuwste uitvinding. Het is het prototype van de spiegeltelescoop. Kijk, dat is nog eens fijn, hè? De spiegeltelescoop wordt nog steeds gebruikt. Alleen dan in een wat gemoderniseerde versie.

de bekende James Bond film GoldenEye. Zat er in Tina Turner in de back-to-back classic. Uit de jaren 90, altijd twee liedjes achter elkaar uit de jaren 90. Ja, is vandaag trouwens feest bij de tv. Want er bestaat namelijk 75 jaar tv in de Lage Landen. Ja, zo staat er in het persbericht. De kracht van beeld is onnavolgbaar. Ja, mensen stonden toen voor de etalages van radiowinkels en keken in een café. Ja, de koninklijke familie die keek toen op Paleis Soestdijk. De eerste tv-uitzending in de Lage Landen is vandaag precies 75 jaar geleden.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder wegen. Het weer. Hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
4: Tot zover het radionieuws.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker.

0: Oh.
1: I've seen the devil dance sunset in every place.

Lekker nummer hoor, lekker nummer. Ja, goed. Nou, je hebt het gehoord in het nieuws, hè. Vandaag wordt er onderzoek gepresenteerd. Onderzoeker Gert Oost-Indië, mooie naam trouwens. Hij vond het ook hoog tijd dat de koning zeg maar onderzoek zou laten doen naar de rol van de koninklijke familie in de koloniale geschiedenis van Nederland. Nou, zo is er ook een telefoontje gekomen toen van de koning of hij langs wilde komen en erover te praten. En vervolgens kreeg de onderzoeker eind 2022 de vraag of hij het onderzoek wilde gaan doen. Een offer you can't refuse. Nou ja, de resultaten van dit jarenlange onderzoek wordt gepresenteerd aan koning Willem-Alexander, die zelf opdracht heeft gegeven tot dit onderzoek en heeft het ook betaald. Ja, volgens de hoofdonderzoeker is de Nederlandse koning hierin vooruitstrevend. Het is echt koning Willem-Alexander die dit uitgezocht wilde hebben. Hij zegt ook, het is deze koning die de gouden koets niet meer gebruikt, die excuses heeft gemaakt voor het Nederlands slavernijverleden en voor het Nederlandse geweld in Indonesië. Nou ja, vandaag worden al die onderzoeken gepresenteerd in een aantal fikse boekwerken. Hè? Dus dat wordt een aardige pil om door te lezen. Dat wil je wel, hè? Ja. Ja, het eerste uur zei ik het al, het is feest voor de tv. Want de tv bestaat namelijk 75 jaar in Nederland. Ja, duizenden mensen stonden toen voor de etalages. Ik kan me herinneren dat mijn vader, dat heeft hij wel eens verteld, toen in de tijd wegging voor een brommer. Hij wilde een brommer gaan kopen. En toen kwam hij uiteindelijk terug met een tv. Ja, toen zette hij die in de huiskamer neer. En ik kan me ook nog herinneren dat hij dat ook verteld heeft. Ik had het zelf nog niet meegemaakt, want ik was er nog niet. Hè? Maar toen werd er ook nog eens verteld dat de buren ook via het ruit aan het kijken waren. En dat er ook uiteindelijk gewoon stoeltjes neergezet werden buiten om mee te kijken in de huiskamer van ons, omdat ze dan tv konden kijken. Ja. Ja, ik zat er ook wel eens te denken. Was mijn vader dan zo'n rijk man of zo? Nou nee, waarschijnlijk heeft hij die tv gewoon gekregen. En dacht hij van, nou, ik ga geen brommer kopen. Kost me te veel geld. Gebruik wel ergens anders voor de geld. En toen heeft hij op een of andere manier een tv gehad. Ja, dat blijkt uit de latere boeklezingen. Maar goed, het was in elk geval wel een leuke anekdote. Hè? Nou ja, vandaag bestaat de tv dus 75 jaar. Ja, in 1951, toen het zo'n beetje begon, toen bestonden er nog maar 500 tv-toestellen. En toen werd de invloed van het medium nog niet ingeschat. De radio, want ja, daar gebeurde het, hè. Op de radio werd het nieuws verteld. En de radio, dat was vooruitstrevend. Maar ja, de tv, die heeft dat even later toch wel weer fix overgenomen. En is radio toch op de tweede plaats gekomen, hè? Ja. Ja, tegenwoordig heb je ook allemaal aanbieders van muziek en zo, hè. Maar goed, voor de wekker wakker is in elk geval wel door een mens gemaakt. En we zijn er hier op Langstraat FM. Ik zeg goedemorgen, want het is vandaag vrijdag. Dat betekent ook Elvis. MUZIEK.

was breath.

Shabba. Wags. Shabba Wags en Mr. Loverman. Van een tijdje geleden alweer. Het was een redelijke hit toen in de top 40 bijvoorbeeld. Hè? Ook in de flits in de 50 stond het liedje volgens mij ook nog genoteerd. Volgens mij was hij er toen ook, hè, of niet? Ja, toch? Ja, die was er zeker. Goed, voor de wekker wakker. Ja, een 37-jarige man uit Zuid-Holland, de gemeente Hoeksche Waard. Die zit vast op verdenking van het meerdere keren drogeren en verkrachten van zijn eigen vrouw. Ja, de man heeft ook beelden gedeeld in besloten groepen. De man is maandag in de kraag gevat, zo meldt het Openbaar Ministerie. Ja, de politie kwam de man op het spoor in een langer onderzoek naar verkrachtingen, waarbij slachtoffers worden gedrogeerd door iemand uit hun directe omgeving. Ja, beelden van die verkrachtingen worden dan via besloten groepen op social media gedeeld. En in zulke groepen werden ook instructies gedeeld over hoe je iemand kan drogeren. Nou. Ja, in mei heeft de politie al een aantal verdachten aangehouden in het onderzoek. Dat gebeurde onder meer op basis van informatie die de Duitse en de Engelse inlichtingendiensten hebben gegeven. Ja, en Zuid-Korea die wil dat de Oekraïne snel met excuses komt voor het voorval met de twee krijgsgevangenen uit Noord-Korea. Die vorige week door de Oekraïne werden uitgeleverd. Ja, volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Nou ja, Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. En daarom ligt een uitlevering van krijgsgevangenen erg gevoelig. Ja, als de Oekraïne geen excuses maakt, dan volgen er volgens de president maatregelen. Maar wat die dan zijn, dat is niet duidelijk gemaakt. En nog het laatste bericht over natuurlijk de inflatie. Hè? Nou ja, de opgelopen brandstofprijzen. Afgelopen maand zijn ze weer hoger uitgevallen. 3,4%, dat blijkt uit de eerste raming over september. In augustus ging het nog om een stijging van 3,3%. Nou ja, naast brandstoffen is er ook te zien dat energie, zoals elektriciteit, duurder wordt. In de eerste helft van het jaar was dat telkens goedkoper dan een jaar eerder. Maar nu is dat niet meer zo. Nou ja, boodschappen, ja, ik snap het niet. Die zijn voor de tweede maand op rij iets goedkoper geworden. Nou, ik merk er niks van, moet ik je vertellen. Want ik was gisteren nog even in de supermarkt. Toen werden er prijskaartjes veranderd. Toen zag ik een bedrag van 2,25 staan. En dat werd in één keer 2,96. Toen zei ik van, nou, jullie zijn de prijzen aardig aan het verhogen. Hè? Ja, maar er zijn er ook een aantal die naar beneden gaan, hoor, meneer. Ja, ik zei, dat geloof ik wel, maar ik zie tot nu toe alleen maar verhogingen. Dus volgens onderzoek blijken dus de boodschappen wel wat goedkoper te zijn geworden. Nou, we zullen het maar geloven dan, hè? Ja. Goed, op deze dag in 1982, de Dire Straits staan op de bovenste plaats in de regio met Private Investigations. Het blijft er 4 weken staan. Ja, er zijn heel veel versies van het liedje. Heel veel versies, lange, korte, mixen. Speciale gevoelens mixen. Maar dit vind ik toch wel een van de mooiste, hoor. Een live versie van de Dire Straits. Private Investigations van het album On The Night.

God for life. No compensation. Private investigation.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Wat heeft Midpoint Brabant concreet gedaan voor de gemeente Waalwijk? De lokale fractie van D66 heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Midpoint zorgt in Waalwijk voor regionale economische samenwerkingen. Volgens D66 zijn er echter nergens concrete doelstellingen of resultaten te vinden. De partij wil van het college weten of de resultaten getoetst worden en op welke manier. De gemeente Loon op Zand heeft 2 stukken grond aan de Sint-Joachimkerk in De Moor gekocht. De parochie heeft de gemeente de stukken grond zelf aangeboden. In totaal heeft de gemeente ongeveer 10.000 euro besteed aan de gronden. De parochie heeft daarbij wel de voorwaarde dat de gedenksteen van oorlogsslachtoffers en het Christusbeeld behouden blijven. Basisschool Het Kompas uit Nieuwkuik is de grote winnaar geworden van de textielrace. Een maand lang gingen zij met 9 andere scholen uit de Langstraat de strijd aan om zoveel mogelijk textiel een tweede leven te geven. Uiteindelijk heeft groep 6-7 van de basisschool de meeste punten behaald. Zij winnen nu als prijs een schoolreisje naar het Textielmuseum in Tilburg. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Langstraat FM. Info en hits. Langstraat
2: FM. Dit is de dagtopper.

Ja, betere manier is de dag toppen voor vandaag met vriendschap. En ik zei het al, het origineel natuurlijk van het goede doel. Kennen we die nog wel? Jawel, hè? Zoals deze. Wat rustiger, hè? Peter Manier trouwens, die begon al in de jaren 80 in een Amsterdams café met de naam Nef. Waar hij een nummers zong van onder andere Koosje Albers. Ja. Hij bracht bekende odes aan Mokum. En bracht dus ook vriendschap uit, hè, van het goede doel in een reggae-versie. Hè. En dat liedje hoorde je dus net voorbij komen. Hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Welkom. Ja, vandaag een belangrijke dag. Na jarenlang onderzoek wordt vandaag het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koninklijk Huis gepresenteerd. En in Utrecht worden de belangrijkste Nederlandse filmprijzen uitgereikt. Ja, het weer vandaag. Er is vandaag zon. Vanmiddag zijn er wat meer wolken in de Langstraat. Maar het blijft over het algemeen wel droog weer en rond de 20 graden. Daar is hij weer, die tandarts. Hij blijft maar doorzingen. Dr. Elvin. It's my life. En hierna weer Elvis Presley, hè? Oh, nee, echt waar. Ja, hij zit maar aan te kijken hier, maar het is echt waar. Het is vrijdag, dus Elvisdag, hè? Af en toe een Elvis Presley-plaatje. Komt er zo dadelijk aan. Maar eerst Dr. Elvin.

Ja, het is vrijdag, hè. Dus af en toe een lekkere meeknaller van Elvis Presley. Ja, Elvis de Pelvis mag ik niet zeggen, trouwens. Dat is een scheldwoord, hè. Want ik zat gisteren nog naar een serie te kijken, Dark Winds. Daar had iemand een relatie met Elvis Presley. En toen noemde die andere man, had jij een relatie met Elvis de Pelvis? En toen zei ze, nee, dat mag je niet zeggen, joh. Dat is een scheldwoord, hè. Nou, hierbij dus, hè. Mogen we dus niet meer zeggen. Nee, maar het is wel vrijdag. Dus af en toe een Elvis Presley plaatje. Ja, op deze dag in 1901, is even geleden, de eerste Britse duikboot wordt te water gelaten. Nou ja, het schip draagt de naam Holland 1. En hij doet precies wat hij moet doen. Hij zingt. Dat is een duikboot, hè, dus die hoort onder water te zijn. En in de beeld is een warme nazomerdag in 1908. De thermometer wijst een temperatuur van 26,3 graden aan in 1908. De vorige eeuw op deze dag. En Italië die begint een oorlog met Ethiopië. Chemische wapens en vliegtuigen en panzervoertuigen in 1935. Nou, de Ethiopiërs die zijn slecht bewapend en die trekken zich ook terug. De keizer die vlucht uiteindelijk de hoofdstad uit. En Ronald Reagan die wordt op deze dag in 1937 26 jaar. Ja, de president dus van Amerika van een bepaalde periode. En die speelt in 1937 zijn allereerste acteerdebuut in de film Love is in the Air. Ja, en op deze dag als laatste in 1942... de Duitsers lanceren met succes hun eerste V2-raket. Hij vliegt 19 kilometer. En vanaf 1944 worden V2's vooral aan het front ingezet. Hè? Ja. De V2's ja, die vlogen trouwens ook tussen Nederland en Engeland. Hè? Ja, die V2's die werden ook ingezet om Engeland te bombarderen. Dat waren echt van die hele grote bommen die de Duitsers hadden bedacht. Ja. En dit is John Doe en The Road to Eden.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren-dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker lang luisteren.

Presley, Blue Sweat Shoes bij Voor de Wekker Wakker. De tweede uur, derde uur is het alweer op deze 2 oktober van dit ochtendradioprogramma op Langstraat FM. Even kijken naar het nieuws. Nou, er is nogal wat naar buiten gekomen, zeg. Je zal het maar gebeuren. Je bent een jongetje van 3 en je vindt dan uiteindelijk een geladen pistool van je moeder. Ja, hij had namelijk een geladen pistool van zijn moeder uit zijn rugzak gehaald op een kinderdagverblijf. De peuter gaf het wapen aan andere kinderen door voordat het werd afgepakt. Ja, het kind zou het pistool in een holster hebben aangetroffen. En dat was in een rugzak, zo meldde onder meer de tv-zenders ABC en ook de krant The New York Times. Ja, de jongen gaf het holster door aan andere kinderen. Maar dat werd al snel opgemerkt door een medewerker van het kinderdagverblijf. En niet veel later kwam de politie. Die heeft ook het wapen in beslag genomen. Er is niet met het pistool geschoten. Het zal een chaos zijn, zeg, als zo'n jongetje van 3 in 1 keer rond gaat schieten met zo'n ding. Goh. Ja, de ouders van het kind zijn opgepakt. Want...

natuurlijk nalatigheid en zijn ook aangeklaagd. En de hulpverlener die besmet is geraakt met ebola is in Nederland aangekomen, in het Leids Universitair Medisch Centrum. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Ja, de hulpverlener die raakte besmet tijdens werk in Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De medewerker is met een privévliegtuig naar Nederland gevlogen en onder begeleiding van de marechaussee naar Leiden gereden. Ja, het LUMC is voorbereid op de opvang, screening en de verzorging van patiënten. Andere patiënten lopen volgens het UMC geen gevaar. En ook bezoek van de andere patiënten is gewoon mogelijk. Nou ja, als ik weet dat ergens ebola is, dan zal ik toch 3-4 keer nadenken voordat ik in het ziekenhuis bij iemand op bezoek ga. Hè? Ja, maar goed, dat even terzijde. Ja, Algerije heeft trouwens de doodstraf ingevoerd voor iedereen die doelbewust een bosbrand heeft aangestoken. In het land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden. Zo'n 200 personen zijn ook omgekomen. Ja, de doodstraf is een passende maatregel om zulke misdaden aan te pakken. Zo heeft de minister gezegd tegen journalisten in Algerije. In Algerije staat de doodstraf in de wet, maar sinds 1993 is hij al niet meer uitgevoerd. Maar ja, als je dus een brandje sticht in Algerije, krijg je dus de doodstraf, hè? Ja. Ja, het is een beetje feest vandaag, want 75 jaar geleden in 1951... de tv-zender in Lopik die zendt het eerste Nederlandse tv-programma uit. Het gaat om het tv-spel De Toverspiegel. En op dat ogenblik staan er 500 tv-toestellen in Nederland. Ja, nou ja, als die allemaal gekeken hebben, hadden ze een kijkdichtheid van 100%, hè. En nemen van mij aan, dat was toen ook zo. Want ja, iedereen die wilde natuurlijk die eerste tv-uitzending zien. Je hebt tv gekocht, dus je wil ook wat zien natuurlijk, hè. Dat is eigenlijk best wel raar, hè. Dat je dan een tv koopt en je weet dat er nog geen tv-programma's zijn. En dan in één keer, bam, dan komt er 75 jaar geleden in 1951 de eerste tv-uitzending. Nou ja, dan doe je natuurlijk die tv aan, hè. Om te kijken van, doet dat dingetje wel, hè. Werkt die wel, tv'tje? Als hij het niet doet, kunnen we eventjes door de garantie weggaan, misschien. Maar goed, het is een rare gewaarwording, maar wel feest bij de tv. Want ja, de tv-zender in Lopik, die zendt dus het eerste Nederlandse tv-programma uit, hè. Goed, tot besluit nog even het weerbericht. Het weekend verloopt rustig met zaterdag ongeveer 20 graden morgen. Zondag dan zijn er wel wat buitjes in het noorden van het land, maar in de Langstraat hebben we er weinig last van. Er is geregeld ruimte voor de zon. Regio Tilburg, regio Waalwijk, Heusden, Dongen. Ja, vooral zaterdagochtend, morgen, dan begint waarschijnlijk mistig en daarna klaart het op. En in de nacht van zaterdag naar zondag, dan trekt er ook wat regen over het land. Maar goed, dan slapen we toch, hè. Liggen we toch in bed. Ja. Goed, in 2017 brak hij door, The Voice UK, op jonge leeftijd. Ja, onder de vleugels van coach Jennifer Hudson is hij toen derde geëindigd. Heeft hij een tijdje gedacht, ik stop ermee. Ik begin er toch niet meer aan. Maar toch heeft hij weer een liedje uitgebracht. Ja, debuutalbum en een mooie plaat. In augustus, september van dit jaar scoorde hij dus een grote virale hit met zijn nieuwe single Baby Doll. Onder meer op TikTok. We hebben het over Jamie Miller.

0: De flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Info en hits. Hits. Langstraat FM.
0: Dit is de Flitsschijf.

Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Wat heeft Midpoint Brabant concreet gedaan voor de gemeente Waalwijk? De lokale fractie van D66 heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Midpoint zorgt in Waalwijk voor regionale economische samenwerkingen. Volgens D66 zijn er echter nergens concrete doelstellingen of resultaten te vinden. De partij wil van het college weten of de resultaten getoetst worden en op welke manier. De gemeente Loon op Zand heeft 2 stukken grond aan de Sint-Joachimkerk in De Moor gekocht. De parochie heeft de gemeente de stukken grond zelf aangeboden. In totaal heeft de gemeente ongeveer €10.000 besteed aan de gronden. De parochie heeft daarbij wel de voorwaarde dat de gedenksteen van oorlogsslachtoffers en het Christusbeeld behouden blijven. Basisschool Het Kompas uit Nieuwkuik is de grote winnaar geworden van de textielrace. Een maand lang gingen zij met 9 andere scholen uit de Langstraat de strijd aan om zoveel mogelijk textiel een tweede leven te geven. Uiteindelijk heeft groep 6-7 van de basisschool de meeste punten behaald. Zij winnen nu als prijs een schoolreisje naar het Textielmuseum in Tilburg. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Ze is al bijna 80 jaar, hè, deze dame. Ik draaide hem vorige week ook en toen stond ik verbaasd van hoe lang ze al muziek maakt, joh. Hey. Al sinds de jaren 50, 60 maakt ze al muziek. Ze blijft gewoon doorgaan met muziek maken. Dit was haar laatste liefde lezen, maar ze zegt dat ze nu ophoudt met opnemen. Ze zegt, het is klaar, ik heb genoeg gedaan. Gelijk heeft ze. Het is een keer klaar, hè? Als je 80 bent, mag je wel een keer stoppen toch met muziek maken, hè? Rita Jong hoorde je met liefde lezen. Voor de wekker wakker. Ja, in Haarlem is het vandaag het Haarlem Vinyl Festival. Allemaal zwart vinyl kun je daar zien op bepaalde marktsteentjes en zo. Het is het eerste meerdaagse festival ter wereld, volledig gewijd aan de vinylcultuur. Ja, er zijn heel veel artiesten van nu die ook nog steeds vinyl uitbrengen, hè? Ja. Ja, het gaat trouwens ook heel erg goed met de museums in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie Museumvereniging. Nederlandse musea die trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers, zo meldt de brancheorganisatie. Het aantal bezoekers steeg ten opzichte van een jaar eerder met 2,5%. Het brengt de museumsector weer dichter naar het niveau van voor de coronapandemie. Want ja, toen stopte het even, hè. Toen mocht je niet naar de museums toe, want dan zat je er weer te dicht bij elkaar. En dat mocht weer niet. Anderhalve meter was het toen, hè. Ja. En presentator Herman van Zandt heeft afgelopen donderdag de slimste mens stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Ze overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De presentator zegt, we zijn heel erg geschrokken en bedroefd aan het begin van de uitzending. Als jurylid gaf ze elke kandidaat en collega een vertrouwd gevoel. We gaan haar ongelooflijk missen. Ja, en het laatste bericht voor studenten die geen of weinig financiële steun van hun ouders krijgen, is het een stuk lastiger om rond te komen. Dat ziet het Nibud in een studentenonderzoek. Ouders dragen minder vaak en minder geld bij. En ook aan de kosten van de studie, omdat ze het eenvoudigweg niet hebben. Ja, doordat de studenten meer zijn gaan verdienen, kunnen zij over het algemeen hun inkomsten en uitgaven goed in balans houden. En dat is wel mooi. Ja, ondanks is er ook een groep die de aandacht nodig heeft. Want er zijn ook heel veel jongeren die nog steeds niet echt goed met geld kunnen omgaan, hè? Ja.

Zo bij Classic, twee liedjes uit de jaren 90 hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker op Langstraat FM. Hè? Het is vandaag de 275ste dag van het jaar. Nog 90 dagen en dan zitten we alweer op 31 december. Het is vandaag Pitra Paksi. Dat wordt in het Hindoeïsme gevierd. Het is een voorouderverering. Vandaag ook nog een keer de onafhankelijkheidsdag in Guinea. En het is de werelddag voor boerderijdieren. Ja, sinds 1983 wordt dat georganiseerd om het onnodig lijden en het slachten van dieren voor voedsel onder de aandacht te brengen. Tijdens deze werelddag voor boerderijdieren, oftewel de World Day for Farmed Animals. Ja. Goed, vandaag ook een belangrijke dag voor een aantal bekende wereldburgers, want het is hun geboortedag, of ze nu leven of niet. Karel Terlinde, 1933 geboren. Paul van Himst, 1943. Mike Rutherford, 1950. Ruud Veldkamp, bekende naam natuurlijk, 1989 geboren. En het is vandaag ook de geboortedag van Sting. En hen kennen we natuurlijk van The Police. Nou, ik heb toch een mooie versie gevonden, jongens, van Sting. Messages in a Bottle. Live sessie.

klein eerbetoontje aan Dolly Parton. Hè. Dit was een van de grootste hits, 9 to 5. En daarvoor Sting. Wat hij live deed in Parijs. X aantal jaartjes terug. Messages in a bottle, want vandaag is het zijn geboortedag. Hè.

Dit was er weer voor de Wekker Wakker op deze vrijdag. Ik wens je een goed weekend. Morgen zijn we er weer van 7 tot 9. Natuurlijk in de weekendeditie. Zondag ook. En anders tot maandag, hè. Goed weekend. Doei, doei.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De prijzen in Nederland zijn in september met 3,4% gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral brandstof en elektriciteit werden duurder. Dat komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van de dagelijkse boodschappen daalde licht. Ook kleding werd goedkoper. Dit laatste ook vanwege de uitverkoop. De inflatie in de meeste andere landen in Europa ligt eveneens boven de 3%, met een uitschieter in Italië van ruim 4%. Het Amerikaanse leger heeft versterking naar het Midden-Oosten gestuurd. Er zijn 7 extra marineschepen onderweg en 9000 manschappen. Ze zullen in november aankomen en mogelijk worden ingezet voor de nieuwe aanvallen op Iran, die president Trump voor na de Amerikaanse verkiezingen heeft aangekondigd. Er zijn al zo'n 20 schepen en 50.000 Amerikanen aanwezig in het gebied. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
12: Van wereldclubs tot verborgen parels.
11: FC Surprise.

0: PolarWise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
3: Schakel maar in.
4: Van harte welkom.
5: Schakel maar in.
3: En geniet.
6: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
3: Gewoon lekker lang luisteren.
7: Wat zegt u?
5: Gewoon.

Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Wat heeft Midpoint Brabant concreet gedaan voor de gemeente Waalwijk? De lokale fractie van D66 heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Midpoint zorgt in Waalwijk voor regionale economische samenwerkingen. Volgens D66 zijn er echter nergens concrete doelstellingen of resultaten te vinden. De partij wil van het college weten of de resultaten getoetst worden en op welke manier. De gemeente Loon op Zand heeft 2 stukken grond aan de Sint-Joachimkerk in De Moor gekocht. De parochie heeft de gemeente de stukken grond zelf aangeboden. In totaal heeft de gemeente ongeveer 10.000 euro besteed aan de gronden. De parochie heeft daarbij wel de voorwaarde dat de gedenksteen van oorlogsslachtoffers en het Christusbeeld behouden blijven. Basisschool Het Kompas uit Nieuwkuik is de grote winnaar geworden van de textielrace. Een maand lang gingen zij met 9 andere scholen uit de Langstraat de strijd aan om zoveel mogelijk textiel een tweede leven te geven. Uiteindelijk heeft groep 6-7 van de basisschool de meeste punten behaald. Zij winnen nu als prijs een schoolreisje naar het Textielmuseum in Tilburg. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
0: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door Russische luchtaanvallen is in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw een belangrijke brug beschadigd. Gisteren werd de zuidelijke brug, die een belangrijke verbinding tussen het oosten en westen van de stad vormt, ook al geraakt door droneaanvallen. Hij is nu volledig gestremd. Vannacht werd ook een flatgebouw getroffen. Er brak brand uit en één persoon kwam om het leven. Twee anderen raakten gewond. De vertoning van een documentaire over de slachtoffers in Gaza in een filmhuis in Delft is gisterenmiddag verstoord door een pro-Israëlische activist. De vrouw liep tijdens de voorstelling naar voren en vroeg aandacht voor de aanslagen op 7 oktober 3 jaar geleden door Hamas. De documentaire NASA laat zien hoe het Israëlische leger te werk gaat in Gaza. De regering van Israël is woedend en wil de nationaliteit van de makers van de film intrekken wegens verraad. De prijzen in Nederland zijn in september met 3,4% gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral brandstof en elektriciteit werden duurder. Dat komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van de dagelijkse boodschappen daalde licht. Ook kleding werd goedkoper. Dit laatste ook vanwege de uitverkoop. De inflatie in de meeste andere landen in Europa ligt eveneens boven de 3%, met een uitschieter in Italië van ruim 4%. Het Amerikaanse leger heeft versterking naar het Midden-Oosten gestuurd. Er zijn 7 extra marineschepen onderweg en 9000 manschappen. Ze zullen in november aankomen en mogelijk worden ingezet voor de nieuwe aanvallen op Iran, die president Trump voor na de Amerikaanse verkiezingen heeft aangekondigd. Er zijn al zo'n 20 schepen en 50.000 Amerikanen aanwezig in het gebied. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
15: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.

Ja, zit je helemaal klaar? Je hebt je eigenlijk helemaal lekker voor zitten bereiden. Wil je de plaat afkondigen? Pak je arm naar rechts met je hand. En dan denk je, waar is mijn koptelefoon? Ja. Ja, die had ik nog even op mijn kantoortje liggen. Ja, kan gebeuren. 14 graden in de Langstraat in ieder geval. Een lekker temperatuurtje vanmorgen. We hebben wat vertraging tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder. 3 minuten en zometeen gaan we het hebben, als het goed is, over Halloween. Langstraat FM. Ja, maar dat komt er ook weer aan. 31 oktober is het Halloween. En ja, er zijn al wat straten versierd. En in de Liefdeshoek in Kaatsheuvel, daar staat een heel huis voor het goede doel. Voor Halloween.

Lady Gaga samen met Colby O'Donis. Ja, wat een naam eigenlijk, hè? Colby O'Donis. Ik noem mezelf wel eens Adonis, maar goed. Just Dance hoorde je. En ja, door een plaat die vreselijk was na de 3 weken. Ja, vond ik dan. En die plaat die bleef maar langskomen. Wonder Project en King of My Castle. We gaan terug naar 1999.

Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

De heerlijke klanken van Teddy Swims. En we zouden het hebben over... pardon. Een Halloweenhuis. Wat de komende weekenden open is voor het goede doel. Voor het Thomashuis in Kaatsheuvel. En dat huis... die show staat in de Lievekeshoek in Kaatsheuvel. Kan zijn dat we na 11 uur nog even een gesprek kunnen krijgen. Maar ja, de gemeente was even op bezoek. Zometeen hebben we Siem van der Kaam met het regionale nieuws. Daarna hebben we ook nog Lucas Paulides met RKC. Maar voordat ze weer is, gaan we even naar de jonge Pebbles. Toen nog. Hier is Girlfriend. You've lied your last lie. And I've cried my last cry. I'm out the door, babe. This other fish in the sea.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Wat heeft Midpoint Brabant concreet gedaan voor de gemeente Waalwijk? De lokale fractie van D66 heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Midpoint zorgt in Waalwijk voor regionale economische samenwerkingen. Volgens D66 zijn er echter nergens concrete doelstellingen of resultaten te vinden. De partij wil van het college weten of de resultaten getoetst worden en op welke manier. De gemeente Loon op Zand heeft 2 stukken grond aan de Sint-Joachimkerk in De Moor gekocht. De parochie heeft de gemeente de stukken grond zelf aangeboden. In totaal heeft de gemeente ongeveer 10.000 euro besteed aan de gronden. De parochie heeft daarbij wel de voorwaarde dat de gedenksteen van oorlogsslachtoffers en het Christusbeeld behouden blijven. Basisschool Het Kompas uit Nieuwkuik is de grote winnaar geworden van de textielrace. Een maand lang gingen zij met 9 andere scholen uit de Langstraat de strijd aan om zoveel mogelijk textiel een tweede leven te geven. Uiteindelijk heeft groep 6-7 van de basisschool de meeste punten behaald. Zij winnen nu als prijs een schoolreisje naar het Textielmuseum in Tilburg. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: Ja, we zitten even wat te discussiëren. Onze Lucas, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Ja, RTC nu. Over 2 weken zitten jullie er weer, hè?
1: Nee, 1 week. Aanstaande donderdag.
0: Ja, we zaten even te discussiëren wanneer de laatste wedstrijd was dat RKC in de competitie verloren had. Ja, tegen Willem II hebben ze verloren.
1: Ja.
0: En volgens mij was het een heel eindje terug sinds dat ik mee ben gegaan. Zo mag ik daar eigenlijk niet zeggen. Maar ik
1: dacht dat Cambuur was toch 1-1? Ik dacht dat hij die kon wonnen. Of draaide Cambuur die wedstrijd nog helemaal om?
0: Dat was gelijk. Wacht, Helmond Sport, dat was nog eerder. Dordrecht, ik zit even terug te krijgen. Vitesse was 1-1 tegen...
1: Ja, dat is allemaal dit seizoen, ja.
0: Ja, maar ik zit even voor naar terug te kijken. PSV 4-1, 1-1. ADO...
1: Die verloor
0: met 5-1, maar daar was ik niet bij.
1: Okay.
0: In ieder geval, dat was de laatste wedstrijd in de competitie die we verloren. En dus, dat was 17 april.
1: Ja, nee, het was even wennen. Maar goed, weet je wat het is, Erik? Ik vind wel dat we moeten even realistisch kijken naar de afgelopen 2 wedstrijden, zou ik graag willen doen. En dan denk ik dat de eerlijke les is dat MVV je weliswaar 6-1 wint, maar die was misschien niet zo goed als dat 6-1 doet vermoeden. En je verliest nou, lijkt het vrij kansloos 2-0.
0: Vrij kansloos was het zeker niet.
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik, dat is ook mijn punt. Ik vond het eigenlijk, ik lees natuurlijk ook alle commentaren en alle reacties van vooral supporters. En dan denk ik, nou, zo slecht was het nou ook weer niet. Alleen wat deze ploeg dus wel weer heel erg in zich heeft, en dat kilt je nou gewoon omdat Roda een hele vervelende tegenstander is dat je doet het soort zelfsabotage, vind ik het elke keer weer. En je ziet het nou ook, die 1-0 die mag niet vallen. Dat mag niet. Als jij als buitenspeler die kant op gaat en je hebt als held, als back, 2 keer de kans om die gast met bal en al de boarding over te gieten en je grijpt zo slap in. Ja, weet je, dan maak je 1 fout, maar je wedstrijd is klaar. Weet je, Roda krijgt geen enkele goal tegen. Die gaan vervolgens met z'n allen de ruimtes heel klein maken. RKC krijgt zichzelf maar niet erin gevoetbald. Ja goed, en dan krijg je uiteindelijk 2 of 3 kansen waarvan je er uiteindelijk geen maakt. Behalve in de tweede helft 1 goal die onterecht wordt afgekeurd voor buitenspel. Weet je, en dan blijf je drukken, blijf je gaten zoeken, energie verspillen. Ja, dan brengt Roda er een hele snelle buitenspeler in, die heel de tijd gaat rennen. Dus zodra je 1 foute bal geeft, kun je met z'n allen weer de 80 meter terug sprinten. Ja, en dan zie je gewoon de energie uit dat elftal appen. Maar heb je dan slecht gespeeld? Nou, ik vind van niet, alleen het gaat gewoon aan de voorkant weer fout. Ja, en dat is wel verschrikkelijk balen. Iets waarvan ik vind het ook niet per se met kwaliteit te maken heeft.
0: Ja, maar ik zeg al dat die goal afgekeurd wordt. Ja, het schandalig. Echt, ja, luister, ik ben RKC'er, ja, sorry. Maar dit kan toch gewoon niet?
1: Nee, dat is ook zo. Maar ja, de 6-1. Kijk, het is natuurlijk nou een belangrijk moment. Maar ik wil iedereen toch aan herinneren dat de penalty die wij tegen MVV krijgen, natuurlijk op een veel minder interessant moment, slaat natuurlijk ook nergens op. Iedereen in het stadion en die tv keek, die dacht was godsnaam fluit de scheidsrechter voor. En dan krijg ik een penalty. Dus weet je, het is ook weer een beetje you win some, you lose some. Laten we wel wezen, het is gewoon kloot. En het hoort niet.
0: Maar weet je, met zulke beslissingen kun je op het eind van het seizoen kun je gewoon de pineut zijn.
1: Nee, dat is zo. En dit is ook een van de redenen. Kijk, ik hoor ook jou, Erik, als ik even brutaal mag zijn, ook wel eens voet erop een VAR. En dat het een bepaalde emotie uit de wedstrijd haalt, dat klopt. Maar ja, dan had je niet gehad. Hè? Dan hadden ze wel gecheckt. Dan denk ik, oh, maar is dat dan maar geen buitenspel? En dat is natuurlijk wel waarom ze in de KKD ook aan het kijken zijn naar een soort VAR light. Zodat je in ieder geval kunt challengen van, oh, nou kijk deze maar eens eventjes terug, scheidsrechter. Om zulke situaties te voorkomen. Maar je hebt helemaal gelijk. Het is gewoon kloten, want het is een beetje als dan redeneren. Maar ja, wordt het 1-1, weet je, dan krijg je gewoon een andere wedstrijd. Dan heb je eindelijk dat slot van Roda van de deur. Ja, en daar blijft. Ja, en die Roda kan helemaal niet voetballen. Die zijn gewoon met z'n allen achterin gaan staan. En die zijn vooral heel hard en stevig tegen iedereen aan het aanlopen. Ja, en daar hebben ze bij ons iets meer moeite mee.
0: Ja, nou goed. Wedstrijd voorbij. Morgenavond, wat raar eigenlijk, de morgenavondwedstrijd. Gaan we tegen Emmen?
1: Ja. Ja, die doen het ook heel goed. Dus het wordt wederom een spannende pot. We zijn bezig aan het hele moeilijke schema toch wel. waar we best wel veel ploegen in de linker rijtje in de bovenkant van achter elkaar treffen. Want als mijn herinnering me niet in de steek laat, spelen we vandaag of morgen tegen Emmen, volgende week tegen Heracles ja. en de week daarna tegen Volendam. Nou, ja. je hebt wel eens een fijne programma gehad, maar ieder way ben ik toch wel benieuwd wat deze ploeg kan gaan doen. Het voetballend vermogen is er nog wel. En ik moet zeggen, op één of twee foutjes na heeft Van der Pas zich centraal achterin prima kranig geweerd naast de Wijs. Ik ben wat dat betreft wel benieuwd.
0: Nou, in ieder geval de keeper van Emmen, die is niet zo'n beste. Die heeft er inmiddels al 17 uit het netje mogen vissen.
1: Nee, hopen dat er nog een paar bij komen.
0: Ja.
1: Dus, zo flauw gezegd, ja.
0: Ja. Goed. Jullie weten meestal al heel veel. Is er wel al wat nieuws over een nieuwe technisch directeur?
1: Nee. Dus niks wat het level van... volgens mij hebben ze daar mee gesproken. En dat kan dan zijn van een WhatsAppje tot en met een keer koffie drinken. Dat weten we ook niet precies. Maar er is nog niet heel veel nieuws bekend over. Het zal ook niet de eeuwige lang meer gaan duren, hoor. Denk ik. Ik bedoel... als je een serieuze ploeg bent en je wil Eredivisie, bovenin meedoen, dan kun je niet 3 maanden zonder technisch directeur. En helemaal niet met alle respect Rob de Groot, die natuurlijk voetbaltechnisch niet onderlegd is. Mocht Frank van Mosseveld er nog zitten, dan heeft hij natuurlijk wel iets wat van voetbalverstand, maar hij is ook geen echte technisch directeur.
0: Mm-hmm.
1: Dus je moet een technisch directeur hebben, ja.
0: Oké, maar is dat ook verplicht vanuit de KNVB, of...?
1: Nee, helemaal niet. Nee, want als ze mij bellen en ik zeg ja, dan mag ik het ook doen.
0: Nee. Dat had je dus gedacht. Nee, daar moet je dus echt de papieren voor hebben.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat is zo. Dat hebben ze hier toevallig op kantoor nagevraagd.
1: Oké.
0: Ik ga hem even erbij roepen. En ik hoop dat hij komt. Ik heb even de microfoon dichtgeroepen en zijn naam geroepen. Nee, Tom heeft dat nagevraagd.
1: Oké, dan weet Tom beter dan ik. Maar dat is nieuw.
0: Ja, nou, hij komt niet. Ja, hij komt wel. Dan moet je even wat vlugger lopen. Hey Tom, loop eens even wat vlugger. Ik ben met Lucas even in gesprek over een nieuwe technisch directeur. En Lucas zegt dat ze hem mogen bellen en dat hij ook als technisch directeur aan de gang kan. Maar dat kan dus niet. Je moet papieren hebben, zei je. Want je hebt nagebeld.
2: Kijk. Oh, zo, dat is het. Sorry hoor, klein momentje. Even kijken welke het is. Deze. Sorry, technisch directeur, zeg jij.
0: Ja, die moet je in hebben.
2: Ja, nou, een technisch directeur moet je sowieso hebben. Maar inderdaad, je had het over papieren.
0: Ja.
2: Laat ik gelijk maar even benadrukken dat ik niet per se het fijne ervan af weet. Maar ik heb inderdaad vorige week, toen het nieuws naar buiten kwam, even nagebeld. Met hoe RKC dat in wil gaan richten de komende weken. Daar zullen jullie het vast ook al over gehad hebben. Mm-hmm. En toen wisten de persvoorlichter mij te vertellen dat je daar bepaalde papieren voor nodig hebt. Maar ja, of dat dan... dat heb ik overigens niet gecheckt. Want ik heb het niet gebruikt voor publicatie. Maar dat wisten zij mij te vertellen. Maar als dat anders ligt, dan hoor ik dat natuurlijk graag.
0: Ja, anders had ik daar al lang op die plek gezeten, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook, Erik.
0: Toch? Lucas?
1: Ik denk het ook, Erik.
0: Nee, maar in ieder geval, dat is de reden dat daar niet zomaar iedereen kan zitten.
1: Oké, nee, het zou heel goed kunnen. Ja, heel goed. Heel goed eigenlijk. Nee, ik weet dat voor heel veel directeurfuncties in het betaald voetbal is het zo dat... dat daar geen examen voor is of zo. Maar het zou kunnen, en daar vind ik misschien wel het stage, dat als je technisch beleid doet en je moet communiceren en en contractuele afspraken maken, dat jij in ieder geval moet weten hoe die afspraken liggen. Dat zou inderdaad wel, dat zou goed kunnen. Ja, oké. Okay, ja,
0: ja, nou, als directeur van een bedrijf, ik kan een bedrijf oprichten en ik kan directeur worden.
1: Nee, dat is ook zo, dat klopt. Ja. Alleen, het is natuurlijk wel zo, maar ik weet niet of dat een te algemene view wordt is. Maar ik weet dat het in het voetbal wel vaker een probleem is dat er een heel groot doorverloop is van algemene directeuren. Mm-hmm. En dat valt dan bij RKC relatief gezien nog mee, maar je ziet dat bij andere clubs gebeurt. En dat zijn ook de mensen die gaan over het longstanding beleid, zeg maar, van de competitie. Want iedereen mekkert op de KNVB dat we doorspelen tijdens de interlandbreek. Maar dat is gewoon een beslissing van de club zelf. En aan die tafel moet je ervaringen hebben en die is daar niet per se, dat is niet verplicht. Dus vanuit daar dat het nog wel eens een issue was. Maar goed, doe dat eigenlijk.
0: Ja, leuk puntje voor volgende week in de podcast.
1: Oh ja, nee, dat sowieso. Nee, we hebben meer dan genoeg te bespreken. Dit seizoen dit seizoen tekent zichzelf ineens bijzonder goed uit qua wat er allemaal gebeurt. Dus,
0: kun je al dat verklappen wat jullie allemaal gaan doen?
1: Nee, of? Helemaal. Nou goed, kijk, Schuiterman vertrekt. Dat is natuurlijk wel even een groot issue. En ik merk dat daar veel woede en verbazing over is, de manier waarop. Ik denk dat dat wel een leuk is om te bespreken. Nou, anderzijds, het stadion bestaat 30 jaar. Ook leuk om eens eventjes op terug te kijken. Mm-hmm. Nou goed, de ene week win je met 6-1 van MVV. Nou, de laatste keer kan ik me niet herinneren. En goed, de voetbaltechnisch hebben we ook genoeg te melden. Dus nee, er zijn wel eens afleveringen in oktober die moeilijker gevuld zijn dan deze. Dat kan ik jou verzekeren.
0: Oké, we gaan het horen. In ieder geval volgende week donderdagavond tussen 8 en 10 hier op Langstraat FM. Morgen in ieder geval morgen. Ja, ik vind het zo raar. Dan moet ik vanavond nog. Ik heb trouwens vanavond moet ik wel graag naar concert. Dus trouwens, wacht even. Ja. Dat. Tom, wat denk jij?
2: Ja, ik heb er een beetje een hard hoofd in, eerlijk gezegd. Omdat al die internationale spelers er natuurlijk niet zijn. Hè? Sorry. En Emme, ja, die een beetje een rare ploeg, maar wel goed gestart. Maar goed, een hele analyse hebben jullie denk ik natuurlijk al gedaan. Dus ik zal het kort houden. Ik denk 1-0 voor Emme, helaas. Dat is vloek in de kerk, ik weet het. Maar
0: Lucas?
1: 2-2 ga ik voor.
0: Ik ga voor een 3-1.
2: Kijk, meningen zijn verdeeld.
0: Ja.
1: Ja, maar ik vind, het liefst heb ik jij gelijk op de Rick voor de duidelijkheid.
0: Ja, meestal heb ik wel gelijk, toch?
1: Ja, nogmaals, dit houden we helemaal niet bij. Dus, dus ik heb geen idee.
0: Lucas, dankjewel. Tom, dankjewel.
2: Ja, en, geen probleem.
0: We gaan muziek draaien.
3: Info en hits. Langstraat
0: FM. Tot aan het nieuws van 11 uur gaan we Pet Shop Boys draaien. We gaan terug naar 1985. Hoe kom ik dan bij 1989? Benny Nero. Die, ja.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de ontruiming van een krakerspand in Arnhem heeft de politie gisteravond 17 mensen gearresteerd. Ze zitten vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vandaag gehoord. De krakers zaten in een voormalige sportschool om aandacht te vragen voor de leegstand en de woningnood. Toen de krakers geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om het pand te verlaten, kwam de mobiele eenheid in actie. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem wil 4,7 miljard euro schadevergoeding hebben van de Duitse regering, omdat die de levering van 6 fregatten heeft geannuleerd. De Duitse defensieminister Pistorius schrapte de order deze zomer omdat hij de levering te lang vond duren en omdat de kosten te hoog opliepen. Met dat besluit heeft Duitsland contractbreuk gepleegd, zegt Dame. Het bedrijf heeft al voor miljarden euro's kosten gemaakt voor de bestelling en stapt nu naar de rechter. In een kinderopvang bij de Amerikaanse stad Detroit heeft een 3-jarig jongetje een geladen pistool uit zijn rugzak gehaald en gaf dat door aan andere kinderen. Voordat die ermee konden gaan schieten, hebben medewerkers van de opvang het wapen afgepakt. De ouders zijn aangeklaagd. De moeder van het jongetje had wel een wapenvergunning, maar riskeert nu een gevangenisstraf van 3 maanden wegens onveilig opbergen van het wapentuig. De vertoning van een documentaire over de slachtoffers in Gaza in een filmhuis in Delft is gisterenmiddag verstoord door een pro-Israëlische activist. De vrouw liep tijdens de voorstelling naar voren en vroeg aandacht voor de aanslagen op 7 oktober 3 jaar geleden door Hamas. De documentaire NASA laat zien hoe het Israëlische leger te werk gaat in Gaza. De regering van Israël is woedend en wil de nationaliteit van de makers van de film intrekken wegens verraad. Het weer, periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden. Er is weinig wind, maar aan zee waait die matig uit het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
12: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
13: Van wereldclubs tot verborgen parels.
12: FCSurprise.nl.
14: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
15: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
20: Welkom bij Langstraat Langeij.

uit de film Rocky V, Burning Heart Survivor. En natuurlijk, ja, hun grootste hit die ze ooit hebben gehad, The Eye of the Tiger, was ook uit de film Rocky. Ik heb ooit nog eens dat album toegekocht van Rocky V. Ja, heerlijk. Dat ook weer een keer terug te horen, toch? Ja, we hebben wat verkeersinformatie voor je. En we hebben natuurlijk ook het weer voor je. Want de temperatuur op dit moment in de Langstraat is 16 graden. En het is rustig op de Brabantse wegen. Alleen voor Oosterhout en knooppunt Hooipolder een kleintje 4 minuten vertraging.

Ja, en dan heb ik iedere morgen dat mijn lichaam nog niet in staat is om op te staan, ja. En dan ga ik toch al op tijd op bed, maar ja, ik heel mijn leven eigenlijk al heel veel moeite gehad om 's ochtends mijn bed uit te komen. Ja, waarom weet ik eigenlijk niet, maar goed, het moet. Het is gewoon even niet anders. Ja, je moet gaan werken, je moet eten, je moet drinken, dus gewoon je nest uitkomen. En dan in de tijd dat ik in het weekend uit mag slapen, ben ik meestal wel gewoon op tijd wakker. Oké, ja.

I'm calling it in the middle. Ja, nu tijd voor iets bijzonders. Er is iemand jarig vandaag en die wordt vandaag 75. Deed het ooit samen met The Police. Officieel heet hij Gordon Matthew Thomas Summer. Ja, die dus. En hij heet eigenlijk Sting. Zijn roepnaam. Heeft ooit een plaat gemaakt. Een hele bijzondere. Getiteld Russians. Beetje rustig. Maar wel zo ongelooflijk mooi. Terug naar 1985. Sting wordt vandaag overigens 75.

Ja, dit is toch gewoon genieten. Eigenlijk moet je je ogen dicht doen. Heel hard zetten. En dan gewoon genieten. Gordon Matthew Thomas Summer, oftewel Sting. Hij is jarig vandaag, hij wordt 75. Langstraat FM. Ja, we blijven even in de jaren 80. Het waren vier dames. Ze noemden zich de Mary Jane Girls. Echt van die jaren 80 dames. Getoupeerd haar, geblondeerd haar. En kleding waarvan je denkt van, oké. In my house, nu.

De inflatie van de eurozone stijgt dit jaar expliciet hoog, maar liefst 3,8%. Dus ja, mensen die inflatieverhoging ieder jaar krijgen, die zitten er goed bij.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Wat heeft Midpoint Brabant concreet gedaan voor de gemeente Waalwijk? De lokale fractie van D66 heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Midpoint zorgt in Waalwijk voor regionale economische samenwerkingen. Volgens D66 zijn er echter nergens concrete doelstellingen of resultaten te vinden. De partij wil van het college weten of de resultaten getoetst worden en op welke manier. De gemeente Loon op Zand heeft 2 stukken grond aan de Sint-Joachimkerk in De Moor gekocht. De parochie heeft de gemeente de stukken grond zelf aangeboden. In totaal heeft de gemeente ongeveer 10.000 euro besteed aan de gronden. De parochie heeft daarbij wel de voorwaarde dat de gedenksteen van oorlogsslachtoffers en het Christusbeeld behouden blijven. Basisschool Het Kompas uit Nieuwkuik is de grote winnaar geworden van de textielrace. Een maand lang gingen zij met 9 andere scholen uit de Langstraat de strijd aan om zoveel mogelijk textiel een tweede leven te geven. Uiteindelijk heeft groep 6-7 van de basisschool de meeste punten behaald. Zij winnen nu als prijs een schoolreisje naar het Textielmuseum in Tilburg. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat.

0: vanavond geen RKC Waalwijk bij onze grote vriend Arjan Vonk. Nee, vanmiddag trouwens ook nog niet te vergeten Rijn Roosendaal en Anton Dagzaam met het heerlijke begin van het weekend. Ja, hoe lekker kan het zijn? Het is op dit moment 18 graden in de Langstraat en het is rustig op de Brabantse wegen. En het is tijd voor de flitsschijf van deze week. Voor de laatste keer.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Nick Schilder en Brian Vee.

Zit ik eigenlijk continu het nieuws een beetje te checken van wat er allemaal gebeurt op dit moment. Zo kreeg ik net een berichtje via RTL Nieuws binnen van dat Jade Anna terug aan het krabbelen is naar een verbroken verloving. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik kijk heel weinig tv. Ik ben een filmpjeskijker op de social media, maar kan iemand uitleggen wie Jade Anna is tegen mij? Ik weet het echt niet. Ik kijk bijna geen tv. RTL Boulevard kijk ik helemaal nooit. Dat shownieuws, dat is gewoon verbannen uit mijn tv. Af en toe zie ik berichten langskomen waarvan ik denk van, is het echt serieus landelijk nieuws? Ik zal het zo even aan de redactie vragen. Misschien kunnen die mij vertellen wie Jade Anna is. Daar zitten twee dames en ja, misschien weten die dat wel. Ja, ze is veel te jong voor me hoor. En ik ben inmiddels onder de pannen, dus ja.

0: Nou, ik loop net de redactie binnen en ik krijg daar even een paar gezichten naar mijn hoofd gesmeten van... Jij weet niet wie dat is? Nee, ik weet niet wie dat is. Jade Anna. Stefan, jij zegt van, oh, dat is een hele mooie dame.
1: Ja, dat klopt.
0: Jij volgt haar dan natuurlijk ook op Instagram?
1: Ja, ik volg haar wel op Instagram.
0: Ja,
1: ik weet niet, eigenlijk was niet precies wat ze nou in het dagelijks leven doet, maar...
0: Ja, ze is influencer. Wat influencer dan? Jij volgt haar.
1: En volgens mij is het gewoon alleen maar make-up dingetjes en dat soort dingen.
0: Oké, okay, Mara, jij zit hier ook. Jij kent ze ook.
2: Ja, volgens mij ze is bekend van YouTube eerst. En toen is ze daarna overgegaan naar Instagram en TikTok. Mm-hmm. Waar ze vooral dingen promoot. Volgens mij wat make-up gerelateerd is en zo.
0: Oké, okay, maar ik heb begrepen dat ze nu zelf iets is ja, ik ken ze niet, hè. zelf iets is gaan ontworpen, weet je ook?
2: Ja, volgens mij is ze nu een eigen bedrijf gestart. In skincare en zo, dacht ik, zulke dingen.
0: In de wat?
2: Skincare.
0: Was daar?
2: Dingen voor je huid en zo. Gaat je huid helemaal van stralen.
0: Lotte, ik wil oud of niet?
3: Ja, het valt op zich best wel mee, maar ik denk dat het...
0: Skincare, ik denk dat influencer...
3: Ja, maar het is toch wel weer van deze tijd, dus je moet gewoon ook een beetje meegaan.
0: Jij kent Lotte ook?
3: Ik ken?
0: Jij kent die, of Lotte, jij kent
3: nou,
0: die...
3: Nou, ik denk dat...
0: Hoe heet ze nou ook weer? Dan ben ik,
3: Jade Anna.
0: Jade Anna.
3: Ja, ik denk dat ongeveer iedereen van onze leeftijd Jade Anna wel voorbij heeft zien komen op social media. Dus ik denk dat dat... daar ontkom je niet meer aan, zeg maar.
1: Ja, ze was ook wel heel groot in het nieuws.
3: Ja, en ze begon natuurlijk met een beetje een problematische relatie... als minderjarige met een iets oudere... niet heel veel oudere, maar toch wel een meerjarige persoon.
0: Maar minderjarige en meerderjarige, dat maakt er niet... Als iemand van 17 wil verkering heeft met iemand van 19... dan maakt dat toch niet uit?
3: Nee, dat... Ja,
0: hoe oud ben jij, Mara? Mara, hoe oud ben jij?
2: Ik ben 17.
0: En hoe oud is je vriend?
2: 18.
0: Ja, dat kan dan ook niet.
3: Ja, maar hoe oud was ze toen, Stefan?
1: Volgens mij was zij 16 en hij iets van 20.
2: Ja, of ergens in de 20. Ja. 20.
0: Dus maar dat is net een beetje... Maar jouw vriend is ook 5 jaar ouder.
3: Ja, maar toen was ik meerderjarig toen ik hem leerde kennen.
0: Oh, dus. Oké. Okay. Ja, maar goed. Maar wat een ophef allemaal, jongens. Kom op.
3: Ja, maar ik denk dat sowieso mensen het ontzettend leuk vinden om op bepaalde mensen te fixeren. Dus ja, weet je. Als iemand dan zijn dagelijks leven laat zien, dat is natuurlijk super interessant voor mensen die niks te doen hebben heel de dag. Toch?
0: Ja, maar dan hebben Mara, Stefan en jij hebben niks te doen, want jullie weten hoe dat allemaal in elkaar zit.
3: Nee, maar op een gegeven moment.
0: Maar jij hebt ze alleen maar, jij lijkt ze alleen omdat ze mooi is.
1: Ja, nou, wel meestal.
3: Nou, word je wel met de neus op de feiten gedrukt.
0: Ja, mag je gewoon zeggen, luister, ja. Ik vind ook heel veel vrouwen mooi, hè? Die volg ik dan ook, hè?
1: Ja, dat is ook zo.
0: Daar hoef je eigenlijk niet voor te schamen.
1: Nee, doe ik ook niet.
0: Kijk, weet je, het is Lotte volgt mij ook. Ja, daar kan ze ook niks aan doen.
3: Ja. Ik ben blij dat de avond in mouw komt nu.
0: Ja, nee, maar dat. Oké, okay. Maar dat influencer, dat brengt ook geld op.
2: Klopt.
0: Ja, veel? Of moet je dan veel volgen? Ja, ik heb daar echt de ballenverstand niet van. Ik weet hoe ik TikTok, dus die dingen omlaag zwepen, dat weet ik. Dat is voor lectuur en dat is ook met, ik weet niet eens hoe ik iets, Reel...
2: Reels.
0: Reels, dat zijn reels zelfs. Ik weet niet eens hoe ik ze ding moet herplaatsen. Ik weet niet eens hoe ik er wat op moet zetten. Dus ja, dat. Dus zover, ik word te oud voor deze wereld. Maar goed. Jade Anna is dus een dame die de verloving is verbroken met een voetballer van Ajax.
1: Ja, oud voetballer van Ajax.
0: Oud voetballer van Ajax. Ja. Waar voetbalt hij nu dan?
1: Lazio.
0: Oké. Okay.
1: In Italië.
0: Oké. Okay. Ja, dan had ze beter daar wel bij kunnen blijven. Want die...
1: Ja, ze woonde in Rome. Oh. Alleen toen ging het uit, dus nu woont ze weer in Amsterdam.
0: Zo, je bent goed op de hoogte.
1: Ja, ik volg het wel een beetje. volgens mij is daar al eerder een huis gehad. En nu weer een nieuw huis.
0: Oké. Okay,
1: dus maar, ze zal goed verdienen.
0: Maar dat verdient dus heel goed. Wordt de tijd dat jullie niet gaan influencen?
1: Nou, misschien wel.
2: Ja, je moet maar net doorbreken, hè.
3: Okay. Dat is ik zou niet willen hoor. Ja, al die meningen.
0: Dat sowieso. Maar jij zegt, ik vind het een hele mooie meid. Maar ja, sorry met alle respect. Maar zo bijzonder vind ik ze niet. Ja, dan mag ik toch gewoon zeggen. Met de haren in de staart zeg ik van ja. Maar ik heb ze hier op. Ik zag een filmpje langskomen. En ik had net ook even gekeken op TikTok. En ja, daar staat één filmpje bij wat ik zeg van ja, het is een hele mooie meid, maar...
1: Ja, ik weet niet. Het, dat is eigenlijk al...
0: Wat heeft zij wat Lotte niet heeft?
1: Die valt toch?
3: Nou, zeg je wel iets heel, vraag je wel iets heel subjectiefs natuurlijk.
0: Nou nee, waarom?
3: Of objectief. Een van de twee.
0: Oh, luister, dat, zij is gewoon de tante die naast de schoenen loopt door Amsterdam.
3: Nou, dat... Kijk, weet je, zo'n persoon ken je natuurlijk niet, hè? Want je ziet alleen maar een bepaald beeld achter
0: nou,
3: de scherm.
0: Nou, als ze al heel veel zo met de handen door de haren gaat, dan heb ik al gegeten.
3: Ja, als je op mij gaat letten, dan denk je ook dat het... Wat zit ze met haar haar te doen?
0: Ja, dat denk ik al maanden, ja. Dus ja.
3: Ja, weet je, ik denk altijd... don't judge a book by its cover. Als ik dat lekker Nederlands-Engels mag zeggen.
0: Zeg het nou gewoon even in het Nederlands, want al die termen snap ik ook allemaal
3: niet. Je moet een boek niet oordelen op de buitenkant.
0: Dat doe ik ook niet, dat doe ik ook.
3: Dus, en ik denk dat je toch dat je eigenlijk totaal niet weet eigenlijk wie zo'n persoon nou eigenlijk is, zeg maar.
0: Nee, maar dat kan goed zijn dat ze nu dus gewoon op die kanalen een toneelspelletje speelt. Ja. Terwijl het achter de schermen gewoon een beetje...
3: Zeker, maar ik denk dat sowieso altijd iets van toneel. Want ze zijn zo bewust van wat er dat ze zeg maar online zijn, dat ze sowieso altijd een andere persona, denk ik, opzetten.
0: Ja.
3: Of dat nou onbewust is of bewust. Het zal toch altijd anders zijn dan dat je geen camera voor je snuit hebt.
0: Je moet gewoon eens even Kiki Bosman volgen. Die is wel leuk. En mooi.
1: Nou,
0: Kiki Bosman is in de Jordaan gewoond en die doet daar influencer of die doet daar ja, filmpjes maken.
1: Ja, gewoon. Ja. Ook social media.
0: Ja, dat weet ik allemaal niet. Hè. Ik heb TikTok, ik heb Instagram. En wat heb ik nog meer?
1: Dat is allemaal social media.
0: Dat is allemaal social media, maar dat is bij mij allemaal toiletlectuur. En als er, ik kijk bijna geen tv. En als ik tv kijk, kijk ik films. Ik heb Instagram, ik heb Facebook, ik heb TikTok, ik heb Snapchat, ik heb Threads. Threads, wat is dat?
3: Oh, dat is de nieuwe Twitter.
0: Oh ja, wacht even. Dat krijg je allemaal van die plaatjes die je op andere plekken
3: ziet. Meta is nu overgenomen. Oh. Wist ik niet eens.
0: Nee, maar...
3: Het heet Threads, toch?
0: Threads. Nou, ik krijg allemaal zulke dingen daarop.
3: Zo.
0: Ja, ik snap er allemaal niks.
3: Ja, maar dat ligt ook aan je algoritme, hè, Erik?
1: Zou ik maar eens installeren dan?
0: goed.
4: Oh. Je dag wordt veel relaxter.

Ja, morgenavond live op radio. De wedstrijd RKC Waalwijk tegen FC Emmen. Vanmiddag Rijn Roosendaal. Op het einde van de middag niemand minder dan Anton Nachtzaam. Vanavond Arjan Vonk. En ik ben er aanstaande maandag weer. Fijn weekend.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. In Frankrijk blijven vandaag meer dan 400 scholen dicht vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Scholieren, studenten en leraren protesteren tegen het lerarentekort, te grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De afgelopen dagen liep dat op sommige plekken uit op geweld en brandstichting. De protesten begonnen vorige maand in de regio Parijs en hebben zich nu over heel Frankrijk en ook naar België verspreid. Het is vandaag 75 jaar geleden dat in ons land de televisie begon. Die eerste avond was er in een groot deel van het land onder andere een live toneelspel te zien, want opnemen van beelden kon nog niet. Dat gebeurde vanuit Studio Irene in Bussum, een inmiddels gesloopt kerkgebouw waar nu alleen nog een gedenkplaat aan herinnert. Zondag kan er op het Mediapark in Hilversum een kijkje achter de schermen genomen worden en ook NPO 1 staat vanavond stil bij het jubileum. Bij de ontruiming van een krakerspand in Arnhem heeft de politie gisteravond 17 mensen gearresteerd. Ze zitten vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vandaag gehoord. De krakers zaten in een voormalige sportschool om aandacht te vragen voor de leegstand en de woningnood. Toen de krakers geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om het pand te verlaten, kwam de mobiele eenheid in actie. En scheepsbouwer Dama uit Gorkum wil 4,7 miljard euro schadevergoeding hebben van de Duitse regering, omdat hij de levering van 6 fregatten heeft geannuleerd. De Duitse defensieminister Pistorius schrapte de order deze zomer omdat hij de levering te lang vond duren en omdat de kosten te hoog opliepen. Met dat besluit heeft Duitsland contractbreuk gepleegd, zegt Dama. Het bedrijf heeft al voor miljarden euro's kosten gemaakt voor de bestelling en stapt nu naar de rechter. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. En dit was het Radio Nieuws.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Het vakantiefestival komt er weer aan.
7: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Hallo ondernemer, hier spreekt je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
12: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
13: Valdorpelshop.nl.
14: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
13: Valdorpelshop.nl.
15: Schakel
13: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
13: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
19: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Wat heeft Midpoint Brabant concreet gedaan voor de gemeente Waalwijk? De lokale fractie van D66 heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Midpoint zorgt in Waalwijk voor regionale economische samenwerkingen. Volgens D66 zijn er echter nergens concrete doelstellingen of resultaten te vinden. De partij wil van het college weten of de resultaten getoetst worden en op welke manier. De gemeente Loon op Zand heeft 2 stukken grond aan de Sint-Joachimkerk in De Moor gekocht. De parochie heeft de gemeente de stukken grond zelf aangeboden. In totaal heeft de gemeente ongeveer €10.000 besteed aan de gronden. De parochie heeft daarbij wel de voorwaarde dat de gedenksteen van oorlogsslachtoffers en het Christusbeeld behouden blijven. Basisschool Het Kompas uit Nieuwkuik is de grote winnaar geworden van de textielrace. Een maand lang gingen zij met 9 andere scholen uit de Langstraat de strijd aan om zoveel mogelijk textiel een tweede leven te geven. Uiteindelijk heeft groep 6-7 van de basisschool de meeste punten behaald. Zij winnen nu als prijs een schoolreisje naar het Textielmuseum in Tilburg. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno & Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

0: u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws. Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Het Huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. De Verenigde Staten sturen een derde vliegdekschip en twee landingsschepen naar het Midden-Oosten. Die zouden daar eind deze maand moeten aankomen. Aan boord zijn volgens Amerikaanse media 7000 bemanningsleden en 2000 mariniers. President Trump dreigt ondertussen met nieuwe aanvallen op Iran. In het tijdschrift Time meldde hij gisteren een recent Iraans voorstel voor een staakt het vuren te hebben afgewezen. Dat vond hij niet goed genoeg. In Frankrijk blijven vandaag meer dan 400 scholen dicht vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Scholieren, studenten en leraren protesteren tegen het lerarentekort, te grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De afgelopen dagen liep dat op sommige plekken uit op geweld en brandstichting. De protesten begonnen vorige maand in de regio Parijs en hebben zich nu over heel Frankrijk en ook naar België verspreid. Het is vandaag 75 jaar geleden dat in ons land de televisie begon. Die eerste avond was er in een groot deel van het land onder andere een live toneelspel te zien, want opnemen van beelden kon nog niet. Dat gebeurde vanuit Studio Irene in Bussum, een inmiddels gesloopt kerkgebouw waar nu alleen nog een gedenkplaat aan herinnert. Zondag kan er op het Mediapark in Hilversum een kijkje achter de schermen genomen worden en ook NPO 1 staat vanavond stil bij het jubileum. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. En dit was het Radio Nieuws.
3: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Het vakantiefestival komt er weer aan.
6: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
7: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
12: voetbalfan?
13: Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
14: Van wereldclubs tot verborgen parels.
15: FCSurprise.nl.
16: Mag.
17: Wat mag?
16: Je weet wel Mac.
17: Hè?
16: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
18: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
19: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen. Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
20: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
21: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
22: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Wat heeft Midpoint Brabant concreet gedaan voor de gemeente Waalwijk? De lokale fractie van D66 heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Midpoint zorgt in Waalwijk voor regionale economische samenwerkingen. Volgens D66 zijn er echter nergens concrete doelstellingen of resultaten te vinden. De partij wil van het college weten of de resultaten getoetst worden en op welke manier. De gemeente Loon-op-Zand heeft 2 stukken grond aan de Sint-Joachimkerk in De Moor gekocht. De parochie heeft de gemeente de stukken grond zelf aangeboden. In totaal heeft de gemeente ongeveer €10.000 besteed aan de gronden. De parochie heeft daarbij wel de voorwaarde dat de gedenksteen van oorlogsslachtoffers en het Christusbeeld behouden blijven. Basisschool Het Kompas uit Nieuwkuik is de grote winnaar geworden van de textielrace. Een maand lang gingen zij met 9 andere scholen uit de Langstraat de strijd aan om zoveel mogelijk textiel een tweede leven te geven. Uiteindelijk heeft groep 6-7 van de basisschool de meeste punten behaald. Zij winnen nu als prijs een schoolreisje naar het Textielmuseum in Tilburg. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zessterrendealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Rob Krabbendam met Radio Nieuws. Volgens Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president Poetin zijn militaire leiding vorige maand opgedragen door te vechten zonder de gebruikelijke oorlogsregels. Sindsdien zouden Russische luchtaanvallen vaker burgerdoelen zoals scholen, ziekenhuizen en telecominstallaties hebben getroffen. Het Kremlin ontkent dat. Oekraïne zou zich baseren op onderschepte communicatie, maar die is niet openbaar gemaakt of onafhankelijk geverifieerd. Het huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. In Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond bijna 600 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat gebeurde na een anonieme tip. Het deels zelfgemaakte vuurwerk bevond zich in een woning en een kelderbox. De 33-jarige bewoner van de woning is aangehouden. Sinds 1 augustus geldt in ons land een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Alleen vuurwerk uit de categorie F1 is nog toegestaan. Dat gaat dan om heel licht vuurwerk, zoals sterretjes en knalerten. En giftige paddenstoelen in een park in Schiedam zijn vermoedelijk de oorzaak van het overlijden van 5 honden die daarvan mogelijk hebben gegeten. De gemeente gaat een deel van de grond daar nu afgraven en onderzoeken. Het gaat om een rozenperk van enkele tientallen vierkante meters in park De Plantage. Die grond zal worden bewaard en na onderzoek weer worden teruggebracht als er niks mee aan de hand blijkt te zijn. Ondertussen zijn er nu waarschuwingsborden. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. En dit was het radionieuws.
7: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
8: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
17: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
18: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
19: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
20: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
21: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
22: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
23: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
24: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker.

beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

Dat is toch wel fijn, hè? Als je s'avonds laat thuiskomt, het licht brandt nog. Anders dan, is het zo moeilijk om geluidloos boven te komen zonder ongelukken. Belinda Carlisle en Leave a Light On For Me, 1989, een redelijke hit. En daarmee begonnen we de middagmix voor vrijdag. De laatste voor deze week alweer. En we gaan op weg naar het weekend, dat is altijd lekker. Het weekend en dan maandag weer een nieuwe reeks van middagmixen, maar zover is nog niet. Eerst maar zien dat we deze weer voltooien. Je weet het, je kunt reageren op dit radioprogramma. Dat kan door een appje te doen. De WhatsApp van de studio staat open, kunnen we uitlezen hier. 06 21 21 32 10. Of even mailen, middagmix@langstraatmedia.nl. Je collega de groeten doen of andere dingen te melden als vereniging misschien wel. Of gewoon je favoriete plaat aanvragen, het kan gewoon. Meekijken in de radiostudio www.rijnroosendaal.nl. Rijn met een korte ei en Roosendaal met twee o's. En NS www.rijnroosendaal.nl. En dan even op de tab Rijn live klikken. Heb je de beeld er ook bij. Uit de top 40 en flitsende 50 van dit moment. Lost Frequencies en Live It All, die hoor je zometeen.

Nicky Simon en het water van vandaag. In dit 2009, je hoort het hier terug in de middagmix van deze vrijdag. We kijken naar buiten, het is zonnig. Straks even kijken hoe het gaat op de wegen, of het nog een beetje doorrijdt. Zal leuk zijn. Snel thuis, vrijdag, op naar het weekend. En dansbare muziek van Let's Go en Tonight.

De 90s in a circle en de Games People Pay. Anton, je hebt naar mij. Heb je iets van Raccoon voor mij onderweg? Anton op weg naar de studio om straks een programma weer te gaan doen. Raccoon en No Mercy is terug.

Action, Little Green Back Cannibal. En dit is ook zo'n vrolijk werkje. Om weer wijken in de ochtend draaien. Het is alweer middag, maar... Your Beautiful Rose in the Morning. Joss Baker Selection, 1977. Leidt ons weer in het jaren 80. Dit bandje. Beetje krullig allemaal. Een beetje, ja, moet zeggen. Een beetje suf, maar wel leuk gedaan. Mo.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Wat heeft Midpoint Brabant concreet gedaan voor de gemeente Waalwijk? De lokale fractie van D66 heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Midpoint zorgt in Waalwijk voor regionale economische samenwerkingen. Volgens D66 zijn er echter nergens concrete doelstellingen of resultaten te vinden. De partij wil van het college weten of de resultaten getoetst worden en op welke manier. De gemeente Loon op Zand heeft 2 stukken grond aan de Sint-Joachimkerk in De Moor gekocht. De parochie heeft de gemeente de stukken grond zelf aangeboden. In totaal heeft de gemeente ongeveer 10.000 euro besteed aan de gronden. De parochie heeft daarbij wel de voorwaarde dat de gedenksteen van oorlogsslachtoffers en het Christusbeeld behouden blijven. Basisschool Het Kompas uit Nieuwkuik is de grote winnaar geworden van de textielrace. Een maand lang gingen zij met 9 andere scholen uit de Langstraat de strijd aan om zoveel mogelijk textiel een tweede leven te geven. Uiteindelijk heeft groep 6-7 van de basisschool de meeste punten behaald. Zij winnen nu als prijs een schoolreisje naar het Textielmuseum in Tilburg. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dit is het Langstraatweer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig, maar er komen ook steeds meer stapelwolken voor. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 20 kan. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Aan de temperatuur verandert weinig. Op beide weekenddagen wordt het 20 graden met maar weinig wind. Ideaal weer dus voor buitenactiviteiten. Tot zover het Langstraatweer.
2: Dan heb ik dat de vis voor je. 48 files in totaal, 195 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. Maastricht richting Eindhoven tussen Marhezen en afrit Valkenswaard. Langzaam rijden, stilstaand verkeer staat 5 kilometer file, de vertraging 5 minuten. En ook op diezelfde A2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Nieuwegein Zuid en Beest. Langzaam rijden, stilstaand verkeer 11 kilometer file, de vertraging 15 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht. Langzaam rijden, stilstaand verkeer staat 5 kilometer file. Ook op diezelfde A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Langzaam rijden, stilstaand verkeer staat 8 kilometer file, de vertraging 6 minuten. De A27 Gorkum richting Utrecht tussen knooppunt Everdingen. En op de hoogte van knooppunt Everdingen is er een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Almere volgens Amsterdam staat hier via de A2, A9 en A1. Dan op diezelfde A7, dan knelt het ook tussen Hagenstein en knooppunt Rijnsweert. Daar is de weg dicht zelfs. Komt tot hetzelfde ongeluk, denk ik. Daar knelt ook behoorlijk. De vertraging is ruim een uur. En als je daar dus staat, dan veel succes. Mijt het maar even, lijkt me een beter idee. En ook op diezelfde A27, Gorkum richting Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, 5 kilometer file. De vertraging 5 minuten. En als laatste de A59 knooppunt Zonzeel richting Sertogenbosch tussen Ter Heide en knooppunt Hooipolder. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer staat 6 kilometer file. De vertraging 8 minuten. Tot zover weer in verkeer. Jouw middagmix en Bruno Mars en On My Soul.

0: On Marcel, Bruno Mars. Leidt ons naar het origineel de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Daag je nog steeds uit. Als je nou een goed idee hebt, dan mag je dat gewoon melden. Houd je niet in, zou ik zeggen. Meld het gewoon even naar Middagmix. Het langstaatmedia.nl. Of je kunt ook even via de WhatsApp melden. Via de studio-app 06. Dus het telefoonnummer is 06 21 21 32 10. Vandaag het volgende, het origineel de koffer. Erik Vliet had van de morgen geloven dat het vandaag Elvis' dag zou zijn. Ik denk, nou weet je wat, doe een keer wat van Elvis in het origineel de koffer. Want ook dingetjes van Elvis zijn min of meer opnieuw gedaan. En ik heb hier weer zo'n voorbeeldje, om het zo maar te zeggen. Elvis Presley, 23 singles in de Nederlandse top 40. Waarvan geen enkele nummer 1 notering, maar wel een aantal nummer 2 noteringen. Dus ja, dat is nou eenmaal zo. En deze single komt helemaal niet voor in de top 40 overigens. Maar er staat ook weer ergens op een album van Elvis Presley. Die man heeft heel wat materiaal uitgebracht. Dus laten we maar eens kijken wat we hebben. 1968, Elvis Presley, I Can Dream. Die is bijgebleven, want in 2003 dacht Carola, I Can Dream, ik doe hem gewoon een keertje over. We gooien er weer een nieuw sausje overheen en dan hebben we een andere versie. En klinkt het weer een tandje frisser misschien wel. Maar zou Paulje al leuker vindt, het origineel van Elvis Presley, I Can Dream uit 1968, of via de cover van Carola, I Can Dream uit het jaar 2003, een betere. En jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: het origineel in de koffer. Dat is dadelijk met de bekendste track. Corolla, I Can Dream uit jaar 2003. Geïnspireerd door Elvis Presley, I Can Dream. 1968. En zo klinkt het weer een tandje frisser. Hè? Ook weer met nieuwe technieken opgenomen. Dat scheelt ook al heel veel. Dan heb je al gelijk een veel betere geluidskwaliteit. Alleen dat scheelt al een jas. Hè? Het origineel in de koffer. Goede ideeën daarvoor hebbende. Laat het mij maar weten via middagmix@langstadmedia.nl. Of app het door op 06 21 21 22 10. Dat geldt ook voor je verzoekjes eventueel.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Nick Schilder en Brian.

Nog heel even de Flits 5. Nick Schilder en Brian V en Smile. Eens kijken wat hij gaat doen aankomende zaterdag in de Flits in de 50. Even voor 5 weten we het. Wat de nieuwe Flits 5 gaat worden, nog deze plaat heeft gehaald. Nu met Dynamite.

video en hey somebody, hey girl. Als hele laatste. En dat betekent dat we alweer de laatste plaat in staat zijn. En op weg gaan naar het weekend. Ik dank u weer voor het volgen. Zometeen een paar uurtjes non-stop. En dan hebben we om 5 uur Anton Nachtzaam met Van Zessen Klaar. Zijn radio show gaat dan weer onder. Wij zijn er maandag weer. Ik wens je een mooi weekend. En maandag weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Als het gaat om de show te beïnvloeden. En de reacties zijn welkom uiteraard via middagmix@tangstadmedia.nl. De laatste, de Jacksons. Can you feel it?

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. Daarna zouden de netten genoeg verzwaard moeten zijn. De FIOD heeft 4 mannen aangehouden in een onderzoek naar vermoedelijke belastingfraude met alcoholvrije dranken. De verdachten komen uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden. De Nederlandse schatkist zou voor naar schatting 8,5 miljoen euro zijn benadeeld. In het buitenland werden dranken belastingvrij ingekocht en hier met BTW doorverkocht, zonder dat netjes met de Belastingdienst te regelen. En mogelijk werd er ook gefraudeerd met de verbruiksbelasting. Volgens Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president Poetin zijn militaire leiding vorige maand opgedragen door te vechten zonder de gebruikelijke oorlogsregels. Sindsdien zouden Russische luchtaanvallen vaker burgerdoelen zoals scholen, ziekenhuizen en telecominstallaties hebben getroffen. Het Kremlin ontkent dat. Oekraïne zou zich baseren op onderschepte communicatie, maar die is niet openbaar gemaakt of onafhankelijk geverifieerd. Het huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. En dit was het radionieuws.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf 17.900 euro exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
10: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Tom Veenstra. In de regio Hart van Brabant is de huisvesting van arbeidsmigranten op veel plekken niet op orde. Dat blijkt uit een controle. Zo was op veel locaties de brandveiligheid niet op orde en werden kamers op een illegale manier verhuurd. Daarnaast werden er op sommige locaties huisregels opgesteld die tegen de wet zijn. Zo was er op één locatie een boetesysteem als het licht niet uitgedaan werd. Tot slot werd er een man uit Polen aangehouden die niet was komen opdagen in de rechtbank. De gemeente Heusden gaat een nieuw verkenningsproces opstarten om een locatie te vinden voor de multifunctionele accommodatie in Elshout. Deze is er nog niet, maar moet er op termijn wel snel komen. Eigenlijk zou dit gebouw, die voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden, gerealiseerd worden op locatie Munnikenkamp. Daar zaten echter wat haken en ogen aan, waardoor de focus verschoven is naar het oude klooster. Of dit dan wel de definitieve locatie voor de MFA wordt, is afwachten. En RKC Waalwijk hervat morgen de jacht op promotie naar de Eredivisie. De Waalwijkers gingen vorige week tegen Rode JC voor het eerste seizoen onderuit en willen zich revancheren tegen FC Emmen. De Emmenaren staan 1 plaats boven RKC op de ranglijst en bij een Waalwijkse zege wipt de formatie van Sander Duits over de concurrent heen. De aftrap in het Mandenmakerstadion is morgen om 8 uur. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. En hij staat nog los van de 21% BTW die erover betaald moet worden. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen. En dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de 4 hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. En Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldde vandaag dat de wereldwijde levensverwachting inmiddels weer op het niveau ligt van voor de coronapandemie. In 2019 was die nog 73,4 jaar, tijdens de pandemie in 2021 71,5 en in 2023 was die weer opgelopen naar 73,3 jaar. Het aantal jaren dat mensen in goede gezondheid leven herstelt wel wat langzamer. Dat was in 2023 62,8 en dat is 0,4 jaar minder dan in 2019, net voor corona. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. En dit was het radionieuws.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
11: Ah. Oeh, gaat het?
12: Er moet hier echt licht komen.
13: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
17: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Tom Veenstra. In de regio Hart van Brabant is de huisvesting van arbeidsmigranten op veel plekken niet op orde. Dat blijkt uit een controle. Zo was op veel locaties de brandveiligheid niet op orde en werden kamers op een illegale manier verhuurd. Daarnaast werden er op sommige locaties huisregels opgesteld die tegen de wet zijn. Zo was er op één locatie een boetesysteem als het licht niet uitgedaan werd. Tot slot werd er een man uit Polen aangehouden die niet was komen opdagen in de rechtbank. De gemeente Heusden gaat een nieuw verkenningsproces opstarten om een locatie te vinden voor de multifunctionele accommodatie in Elshout. Deze is er nog niet, maar moet er op termijn wel snel komen. Eigenlijk zou dit gebouw, die voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden, gerealiseerd worden op locatie Munnekenkamp. Daar zaten echter wat haken en ogen aan, waardoor de focus verschoven is naar het oude klooster. Of dit dan wel de definitieve locatie voor de MFA wordt, is afwachten. En RKC Waalwijk hervat morgen de jacht op promotie naar de Eredivisie. De Waalwijkers gingen vorige week tegen Rode JC voor het eerste seizoen onderuit en willen zich revancheren tegen FC Emmen. De Emmenaren staan 1 plaats boven RKC op de ranglijst en bij een Waalwijkse zege wipt de formatie van Sander Duits over de concurrent heen. De aftrap in het Mandenmakerstadion is morgen om 8 uur. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
3: Bel ons op 06 579 07376
2: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Leiders van de G7-landen hebben vandaag overlegd over maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen. Dat overleg kwam tot stand nadat de Verenigde Staten druk hadden uitgeoefend op Europese landen om strategische brandstofvoorraden vrij te geven. De Amerikaanse regering dreigt anders met een verbod op de export van diesel uit de Verenigde Staten. De dieselprijzen in zowel Europa als de VS hebben de afgelopen weken recordniveaus bereikt en drijven ook de inflatie op. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat de wet over het bijmengen van groen gas dinsdag een meerderheid gaat halen in de Tweede Kamer. De wet kan dan op 1 januari ingaan. Een deel van het groene gas wordt echter geproduceerd met mest, een reden voor Pro om het voorstel niet te steunen. Die partij vreest dat de wet een financiële prikkel zal geven om de intensieve veehouderij in stand te houden. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen en dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Het gaat onder meer om cd's, grammofoonplaten en digitale gegevensdragers. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de vier hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Het weer nog. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met flink wat ruimte voor de zon en het blijft overal droog. Na zonsondergang koelt het wel snel af. Morgen eerst lokaal mist en daarna weer zonnig bij 19 tot 22 graden. En dit was het Radio Nieuws.
6: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
7: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
8: Het vakantiefestival komt er weer aan.
9: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
14: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker lang.

0: Wat een enthousiasme, jongens. Wat een enthousiasme. Ah, heerlijk. You spin me round like a record.
1: Met Anton Machtveld.
0: En die zegt prima. Goedemiddag. 155 kilometer aan één gesloten blik. Waar het in onze regio staat. Oftewel de hoofdknelpunten in Brabant. Die hoor je zometeen. We hebben uiteraard ook het regionale nieuws uit de Langstraat met Tom Veenstra. We hebben het weer voor de laatste keer in de hoedanigheid van flitsschijf horen we strakjes, dus niks Schilder. En voor de laatste keer in de hoedanigheid van speciale aanbieding strakjes uiteraard ook Ellie Goulding. Aanstaande maandag weer een spiksplinter nieuwe flitsschijf en een splinternieuwe speciale aanbieding. Zo lang is het nog ver niet en zo ver is het nog lang ook niet. Dus wat dat betreft eerst maar even tot een uur of zes. Lekker van zes klaar. We gaan het weekend inwijden met de lekkerste muziek. Onder andere deze van Anderson .Paak. Dit is zijn nieuwe, die heet A Good Day.

0: Peter Play.
1: Forgotten 70s.
2: Een vergeten pareltje uit de 70s.
1: Vandaag uit 1971.

1971, een hele tijd geleden alweer dus, van de Les Humphries Singers en We Are Going Down, Jordan. Even uit beeld. Het is daarmee 14 over 5. We gaan even kijken waar het vast staat. 143 kilometer file in de provincie. Onder andere op de A15 tussen knooppunt Valburg en Bemmel. Gorkum richting Nijmegen dus 5 kilometer. Gorkum richting Nijmegen tussen Leerdam en Geldermalsen 6 kilometer file. Aan de A16 tussen knooppunt Ridderkerk en Afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer file. Dan A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 4 kilometer. A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen 18 kilometer file. Sterkte als je erin staat. Zelfde A27 tussen Noordloos en Werkendam 8 kilometer file. A50 Os richting Arnhem tussen Ewijk en knooppunt Grijshoort 16 kilometer ook. Heel veel sterkte als u daarin staat. Dan de A58. Bij Roosendaal Oost had er een auto in brand. De afrit die is dus dicht richting Breda. Net iets buiten ons ontvangstgebied, maar mocht je toch deze kant uitkomen, dan weet je dat het daar vast staat. Dan diezelfde A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof is er door een ongeluk. Was de weg dicht. Die is inmiddels weer vrij, maar er staat nog wel 7 kilometer file. Levert je 6 minuten vertraging op. A58 tussen Best en Moergestel, 7 kilometer. A58 tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout, 11 kilometer file. A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Maden en Hooipolder, 3 kilometer. En tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder nog een keer 8 kilometer. Dan de N. Wat kijken, gaan we even op de N-wegen kijken. De N629 Oosterhout richting Dongen tussen A27 Oosterhout en de Kaatsheuvel Rijen staat er 2 kilometer file. Heel veel sterkte. Mochten erin staan. Het is 4:15 geweest. Je luistert naar Van 6 klaar op 2 oktober 2020.

Ja, je kent het voordeel van thuiswerken is dat je ook tussendoor nog wat anders kunt doen natuurlijk. Ja. Vandaar dat ik even uit beeld was. Ik moet even de wasje uit de wasmachine halen. En de droger, nou niet in de droger, die gaan we zo na de uitzending even ophangen jongens. Nick Schilder en Brian V was dat en Smiler. Dit is de nieuwe Raccoon.

0: 1982. Negen weken hitparade notering voor de Four Tops. Ze waren met z'n 1, 2, met z'n 4, ja. En ze piekt op nummer 3. We draaien hem trouwens voor Peter Sternburg uit Sprankenaria, oftewel uit Sprankapelle. Straks nog een plaats voor Milko Roodnat. Die beleeft vandaag zijn pensioen. Haalt hij vandaag. Maar eerst gaan we schakelen met de Nieuwszoom. Daar zit voor ons Tom Veenstra.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Tom Veenstra. In de regio Hart van Brabant is de huisvesting van arbeidsmigranten op veel plekken niet op orde. Dat blijkt uit een controle. Zo was op veel locaties de brandveiligheid niet op orde en werden kamers op een illegale manier verhuurd. Daarnaast werden er op sommige locaties huisregels opgesteld die tegen de wet zijn. Zo was er op één locatie een boetesysteem als het licht niet uitgedaan werd. Tot slot werd er een man uit Polen aangehouden die niet was komen opdagen in de rechtbank. De gemeente Heusden gaat een nieuw verkenningsproces opstarten om een locatie te vinden voor de multifunctionele accommodatie in Elshout. Deze is er nog niet, maar moet er op termijn wel snel komen. Eigenlijk zou dit gebouw, die voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden, gerealiseerd worden op locatie Munnikenkamp. Daar zaten echter wat haken en ogen aan, waardoor de focus verschoven is naar het oude klooster. Of dit dan wel de definitieve locatie voor de MFA wordt, is afwachten. En RKC Waalwijk hervat morgen de jacht op promotie naar de Eredivisie. De Waalwijkers gingen vorige week tegen Rode JC voor het eerste seizoen onderuit en willen zich revancheren tegen FC Emmen. De Emmenaren staan 1 plaats boven RKC op de ranglijst en bij een Waalwijkse zege wipt de formatie van Sander Duits over de concurrent heen. De aftrap in het Mandenmakerstadion is morgen om 8 uur. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Dit is het Langstraatweer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig, maar er komen ook steeds meer stapelwolken voor. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 20 kou. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Aan de temperatuur verandert weinig. Op beide weekenddagen wordt het 20 graden met maar weinig wind. Ideaal weer dus voor buitenactiviteiten. Tot zover het Langstraatweer.
3: Goedemiddag! Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic. Langstraat FM.
4: Nou, zijn we er klaar voor?

The We Papa Go Rappers. En We Rule. Als dat zo zou zijn, dan zou de wereld er zeker wat anders uitzien. Zeker bij ons hier in Nederland, met betrekking tot de prijzen. Maar goed, wie gaat de rekeningen dan betalen? Dat is weer een andere vraag. Zo direct gaan we muziek draaien op verzoek van Peter Sterrenburg. Hij vroeg om Patrick Cowley en Sylvester en Do You Wanna Funk. Lekkere plaat uit 1900 en wat is het? 82 denk ik, ja. En zometeen ook nog Nickelback met zijn nieuwe plaat. Hun nieuwe plaat. Make Me Love. Het is 5:05. Smakelijk eten mocht je aan tafel zitten. Dit is Langstraat FM. Dit is de vrijdagsaflevering van 6 uur. We zijn bij je tot 6 uur.

Do you wanna funk? Ba-ba-da-ba-da-bam-bam. Voor Peter Sterrenburg. Hij heeft de spinazie in de pan gespetterd. Met een lekkere gehaktbal. Hij gaat zo lekker eten. Heerlijk. 6:08, mocht jij aan tafel zitten, een bijzonder smakelijk eten. Ik zei het al, Milko Roodnat, hij blaast vandaag 67 kaarsjes uit. Hij gaat met pensioen en is enorm gecharmeerd van lekkere rockmuziek. Nou, ik ook, dus dat komt goed uit. Dit is de nieuwe Nickelback van Milko.

Ik word hier zo verschrikkelijk blij en vrolijk van deze plaats. Het is de nieuwe single van Ellie Goulding. Ze was deze hele week nog speciale aanbieding. Hier bij Langstraat FM was de tijd op precies 6:15. Ja, Irving, we zijn uiteraard live. Irving de Cuba die zit te luisteren op Aruba. Ja, inderdaad. Even zwaaien naar Irving. Het is Langstraat FM internationaal volgens mij. Met een Spaanse tongval. Ja, maar goed. Daarvoor hadden we Nickelback. Die draaiden we trouwens speciaal voor Milko Roodnats uit Zelhem in de Achterhoek. En hij is vandaag, hij wordt vandaag 67 jaar oud. Deze dan maar toch platen voor andere mensen aan het draaien zijn voor Irving de Cuba. Op Aruba daar is het een beetje warmer dan hier. Alhoewel, hier is het ook 23 graden, Irving. Dus wat dat betreft hebben we geen klagen. Dit is voor jou, Alan Parsons.

Ik leer elke keer een beetje bij je, Irving. UFF, dat betekent dus dat de software een beetje beter is. Ja. Papier, dat is gefeliciteerd in het papiament. Dus wat dat betreft, oh, dat is het voordeel als je iemand kent die in de overzeese gebiedsdelen woont. Hè? Ja. Mandela's 1991, 5 weken tot 40 en ze piekt op nummer 19 met This Is Your Life daarvoor. Die Alan Parsons Project uit 1984 en die draait voor Irving de Cuba. Uit die is woonachtig en werkzaam op Aruba. Het is 5 voor 6, dat betekent dat we er een eindje aan gaan breien. Dit was weer een hele week lang van 6 klaar hier op Langstraat FM 105.7, 106.8 via DAB Plus. 6C en 8A, langstraatmedia.nl en antonnachtzaam.nl/studio626 in beeld. En een hoop herrie geluid. Ik mag alvast een heel fijn weekend wensen. Morgenavond tussen 7 en 9, Peter Sterrenburg met Peters muziek. Peters platenparade. En tot besluit, DJ Cassidy. En Make the World Go Round featuring R. Kelly. Tot maandag.

0: auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt reizen in het gebied heel lastig. Den Haag overlegt nu met Israël over hun veiligheid. Bij speciale inzamelpunten is de afgelopen week vrijwillig ruim 1600 kilo vuurwerk ingeleverd. In totaal staat de teller na een maand campagne op bijna 6 ton. Toch valt dat in het niet bij wat de politie onderschept, want dit jaar werd al ruim 45.000 kilo in beslag genomen. De inleveractie duurt nog 1 week in een paar steden en daarna is het afgelopen, vlak voordat het landelijke vuurwerkverbod ingaat. Maar de handhaving daarvan wordt door veel deskundigen wel als een uitdaging gezien. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes, dat zegt premier Jette. Volgens hem loopt er al een programma van 200 miljoen euro sinds de eerdere excuses voor het slavernijverleden. Jette noemt het onderzoek wel ontzettend waardevol voor meer bewustzijn en verzoening. Uit het rapport blijkt dat de koninklijke familie omgerekend zo'n 576 miljoen euro verdiende aan de koloniën en daar met overtuiging bij betrokken was. En de leiders van de G7-landen hebben vandaag overlegd over maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen. Dat overleg kwam tot stand nadat de Verenigde Staten druk hadden uitgeoefend op Europese landen om strategische brandstofvoorraden vrij te geven. De Amerikaanse regering dreigde anders met een verbod op de export van diesel uit de VS. De Europese en Amerikaanse dieselprijzen hebben de afgelopen weken recordniveaus bereikt en drijven ook de inflatie op. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Het vakantiefestival komt er weer aan.
7: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
12: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
13: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
14: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker lang luisteren.

Okay. Na kakje happy leeft zoet als een sappie. Ballen, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen helft. Wibbelin was 11, ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv. En ik lach in mezelf, want de slet en ik brei. Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op me lijken. Mijn broeder, vergeet het ding. Stap op

gang. Geen rap centjes, geen peper, geen sang. Totdat hij uit het niks op tv kwam. Ineens changed zijn hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterren stop, maar telt het nog dan. Hij wilde proeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lam. En na een tijdje zat hij crazy in de put. Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een mocha prinsesje op mijn bankje. Stemklankje, brengt nog steeds brood op een flankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Met de sterren in de lucht, is echt

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De hoofdstad van Oekraïne, Kiev, verkeert volgens burgemeester Klitschko in een zeer dramatische situatie. Kiev wordt opnieuw geteisterd door constante Russische droneaanvallen. En door beschadigingen aan een belangrijke brug is het verkeer in de stad volledig vastgelopen. Volgens president Zelensky probeert Rusland burgers bewust te verjagen door massale aanvallen uit te voeren. Volgens hem geldt er voor Moskou nu geen enkele regel meer. Ook de energievoorziening ligt hevig onder vuur. De onderzoekers naar de koloniale rol van de Oranjes zijn verdeeld over het nut van vervolgonderzoek. Hoofdonderzoeker Gert Oostindie vindt het na 5 grondige boeken wel even goed zo. Maar een collega-onderzoeker vindt juist dat er nog meer geld moet komen voor onderzoek vanuit het perspectief van de inheemse bevolking. Oostindie erkent dat daar nog wel wat te winnen valt, maar benadrukt dat de hoofdlijnen van de geschiedenis heel stevig staan. Premier Jette heeft al gezegd dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt reizen in het gebied heel lastig. Den Haag overlegt nu met Israël over hun veiligheid. En de KLM heeft een zware financiële tegenvaller bij de ingebruikname van haar nieuwste vloot. De business class stoelen in de gloednieuwe Airbus A350 zijn nog niet goedgekeurd en moeten voorlopig leeg blijven. Dat kost het noodlijdende KLM miljoenen euro's aan inkomsten. Toch noemt topvrouw Rintel de komst van het 25% zuinigere toestel een mijlpaal. KLM gaat een fase in waarin de nieuwe vloot in 5 jaar tijd gefaseerd wordt vervangen en miljarden euro's kost in een tijd met toch al stijgende kosten. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

praat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De studentenprotesten in Frankrijk lopen steeds verder uit de hand en zijn inmiddels omgeslagen in geweld tegen de politie. In Parijs en Belfort zijn agenten zwaar mishandeld door groepen jongeren, wat tot grote maatschappelijke en politieke ophef leidt. De protesten die begonnen vanwege het lerarentekort en de slechte infrastructuur zijn volgens de minister gekaapt door gewelddadige groepen. Inmiddels blijven ruim 400 Franse middelbare scholen dicht en zijn er al bijna 2000 mensen opgepakt. De Amerikaanse en Australische ambassades in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia schorten hun diensten op vanwege veiligheidszorgen. De Australische ambassade sluit zelfs de deuren. De maatregel volgt vlak voor de presidentsverkiezingen van komende zondag, waar president Lula het opneemt tegen de zoon van oud-president Bolsonaro. Lula waarschuwde eerder al voor buitenlandse inmenging in de verkiezingen. Ook de Nederlandse ambassade ligt in hetzelfde getroffen gebied. De hoofdstad van Oekraïne, Kiev, verkeert volgens burgemeester Klitschko in een zeer dramatische situatie. Kiev wordt opnieuw geteisterd door constante Russische droneaanvallen. En door beschadigingen aan een belangrijke brug is het verkeer in de stad volledig vastgelopen. Volgens president Zelensky probeert Rusland burgers bewust te verjagen door massale aanvallen uit te voeren. Volgens hem geldt er voor Moskou nu geen enkele regel meer. Ook de energievoorziening ligt hevig onder vuur. En volgens experts zijn Nederlanders datalek moe geworden en zien ze er de urgentie niet meer van in. De digitale rechtenorganisatie Bits of Freedom noemt dat laks, omdat de gevolgen voor kwetsbare groepen groot kunnen zijn. Geen enkele gedupeerde klant van thuisbezorgdienst Flink is ingegaan op de crypto-eis van de hackers na de grote cyberaanval. Daaruit blijkt dat het rechtstreeks afpersen van consumenten nauwelijks werkt. Maar de experts waarschuwen wel om scherp te blijven op identiteitsfraude. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. Topbankiers luiden de noodklok over de opkomst van autonome AI-agents in het bankwezen. Deze slimme assistenten kunnen ieder spaargeld automatisch overboeken naar de hoogste rente en dat dreigt te leiden tot een gigantische bankrun. Volgens de Bank of England en economen kan dit traditionele banken leegzuigen en het hele financiële systeem ontwrichten. Centrale banken roepen overheden daarom op om nu in te grijpen en veel strengere regels op te leggen voor kunstmatige intelligentie. De studentenprotesten in Frankrijk lopen steeds verder uit de hand en zijn inmiddels omgeslagen in geweld tegen de politie. In Parijs en Belfort zijn agenten zwaar mishandeld door groepen jongeren, wat tot grote maatschappelijke en politieke ophef leidt. De protesten die begonnen vanwege het lerarentekort en de slechte infrastructuur zijn volgens de minister gekaapt door gewelddadige groepen. Inmiddels blijven ruim 400 Franse middelbare scholen dicht en zijn er al bijna 2000 mensen opgepakt. En de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, eist dat Nicaragua alle oppositiepartijen weer toelaat tot verkiezingen en de politieke gevangenen vrijlaat. De Noord- en Zuid-Amerikaanse lidstaten dreigen met stevige maatregelen als president Daniel Ortega zijn verbod op de oppositie niet terugdraait. De Verenigde Staten spreken van een gevaarlijke dictatuur op het westelijk halfrond. Nicaragua stapte vorig jaar zelf al uit de OAS en zoekt sindsdien juist toenadering tot landen als Rusland en China. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse regering van premier Sanchez dreigt te vallen nadat het parlement twee belangrijke woningplannen heeft weggestemd. Sanchez wilde onder meer huurverhogingen bevriezen en de huisuitzettingen van kwetsbaren met hoge huren verbieden om de hevige protesten te sussen. Maar de plannen zijn gestrand doordat de Catalaanse partij Junts samen met de oppositie tegenstemde uit vrees voor minder huizenaanbod. Door die nederlaag koerst Spanje nu mogelijk af op vervroegde verkiezingen. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. Argentinië gaat paspoorten verkopen aan buitenlandse investeerders om de staatskas te spekken. De regering van president Milei biedt de nationaliteit aan voor een minimale donatie van omgerekend €310.000 of een investering in staatsobligaties. Tegen een flinke meerprijs kunnen er ook partners en kinderen een paspoort krijgen. €90.000 per meerderjarige, ruim €22.000 per minderjarige. Volgens de Argentijnse regering geldt er wel een strenge screening om witwassen te voorkomen. En de man die wordt verdacht van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. Ook wordt er nu onderzocht of hij betrokken was bij een eerdere inbraakpoging bij Farage. De verdachte verschijnt aanstaande woensdag voor de rechter. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. De Spaanse regering van premier Sanchez dreigt te vallen nadat het parlement 2 belangrijke woningplannen heeft weggestemd. Sanchez wilde onder meer huurverhogingen bevriezen en de huisuitzettingen van kwetsbaren met hoge huren verbieden om de hevige protesten te sussen. Maar de plannen zijn gestrand doordat de Catalaanse partij Junts samen met de oppositie tegenstemde uit vrees voor minder huizenaanbod. Door die nederlaag koerst Spanje nu mogelijk af op vervroegde verkiezingen. De verijdelde moordmissie in het Gelderse Overasselt blijkt via honderden berichten op Snapchat en Signal te zijn voorbereid. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. Tientallen huurmoordenaars uit onder meer België en Frankrijk werden online geronseld voor €10.000 per persoon. Bij de schietpartij begin vorige maand op het huis van een drugscrimineel kwam een beveiliger om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. Er zijn inmiddels ruim 30 verdachten opgepakt. En de man die wordt verdacht van de moord op de Britse politica Ann Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. Ook wordt er nu onderzocht of hij betrokken was bij een eerdere inbraakpoging bij Farage. De verdachte verschijnt aanstaande woensdag voor de rechter. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

there's a cue to work for it.

I lost it, my DMs.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brenet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.